0: In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: de website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
3: De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn de 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Jerry Hombergen is de nieuwe koning van het Kloveniersgilde in Grave. Tijdens het jaarlijkse koningsschieten, dat afgelopen zaterdag plaatsvond, viel de beslissing na 200 schoten. Raadslid Jochem Jacobs, die 5 jaar geleden ook aanwezig was, prees de sfeer en kameraadschap binnen het gilde. Pastoor Herman Schaapman heeft zondagmiddag historische voertuigen ingezegend tijdens Open Monumentendag in Grave. De inzegening vond plaats tijdens een optocht door het centrum, waarbij Gods zegen werd gevraagd voor veilige deelname aan het verkeer. Ongeveer 40 deelnemers met voertuigen ouder dan 40 jaar waren aanwezig, naast authentieke boten. SSS 18 en Olympia 18 hebben zondag in Overloon een gelijkspel behaald in hun bekerduel. Dat eindigde op 3-3. Deze wedstrijd maakte deel uit van de poolfase van de B-1000 mannen KNVB-beker voor amateurs, waarbij beide teams 3 doelpunten scoorden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolk en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Ziggo, kanaal 9.

0: Een van de grootste koninginnen van de moderne country is terug met een heerlijk sfeervol verhaal. Miranda Lambert neemt ons mee naar het iconische Sunset Marquis Hotel in Hollywood. Een track over de balans tussen drukke sterrenleven, de rust zoeken op een historisch plekje en het verlangen naar echtheid in een wereld vol klatergoud.
1: Dit is nieuw.

In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.

Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In de Javazee in Indonesië zoeken reddingsdiensten nog steeds naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Volgens de hulpdiensten kwam het schip in zeer slecht weer terecht. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het incident gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand en ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt.

0: Niemand raakte gewond bij de aanval. De grote verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt zorgt voor zorgen bij Duitse kerken. De partij wil flink bezuinigen op subsidies voor de katholieke en protestantse gemeenschap. Volgens de AfD hebben de kerkelijke organisaties namelijk een te links karakter. Kerkbestuurders vrezen dat zij door de maatregelen hun maatschappelijke taken niet goed meer uit kunnen voeren. En experts luiden de noodklok over de situatie van trekvogels. Bijna de helft van alle trekvogelsoorten neemt momenteel af in aantal. De deskundigen noemen de resultaten van een onderzoek alarmerend. Als voornaamste oorzaken wijzen de wetenschappers naar de opkomst van ziektes en intensieve landbouw. Ook illegale jacht en stroperij en milieuvervuiling vormen een grote bedreiging. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het trekt ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. En er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien.
1: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik. Met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In de Javazee in Indonesië zoeken reddingsdiensten nog steeds naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Volgens de hulpdiensten kwam het schip in zeer slecht weer terecht. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het incident gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand en ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. Niemand raakte gewond bij de aanval. De grote verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt zorgt voor zorgen bij Duitse kerken. De partij wil flink bezuinigen op subsidies voor de katholieke en protestantse gemeenschap. Volgens de AfD hebben de kerkelijke organisaties namelijk een te links karakter. Kerkbestuurders vrezen dat zij door de maatregelen hun maatschappelijke taken niet goed meer uit kunnen voeren. En experts luiden de noodklok over de situatie van trekvogels. Bijna de helft van alle trekvogelsoorten neemt momenteel af in aantal. De deskundigen noemen de resultaten van een onderzoek alarmerend. Als voornaamste oorzaken wijzen de wetenschappers naar de opkomst van ziektes en intensieve landbouw. Ook illegale jacht en stroperij en milieuvervuiling vormen een grote bedreiging. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. En ze trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is even de hart van de ANWB. De N640 Etten-Leur-Oudenbosch is dicht tussen Hoeven en Vosdonk. Het komt door een gesprongen waterleiding. Duurt waarschijnlijk tot 7 uur vanochtend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Vrijdag 25 september is in Theater De Weijer in Boksmeer de voorstelling Gevangen in mijn brein te zien. De voorstelling begint om 7:15 aan de Raadsingel 1. Het theaterstuk gaat over de ingrijpende gevolgen van niet aangeboren hersenletsel voor een echtpaar. Na afloop is er gelegenheid om met de makers in gesprek te gaan. De voorstelling duurt ongeveer 45 minuten en een kaartje kost 18 euro. Zaterdagavond 26 september klinkt er vanaf 8 uur flamingo-gitaar in de Beeldentuin aan de Kerkstraat 1 in Kuik. Gitarist Manito verzorgt daar een bijzondere vollemaansconcert. Zijn muziek is geworteld in de Romani-traditie en wordt gekenmerkt door virtuoos en intens gitaarspel. Een romantische avond dus met muziek en de mystiek van de volle naan. De entree bedraagt 15 euro contant te betalen bij de kassa.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De politie heeft onderzoek gedaan naar de Kraaienbergse plassen, waar schoten waren gehoord. Ondanks de inzet van meerdere agenten en een helikopter zijn er geen aanwijzingen of bijzonderheden gevonden. De politie sluit een verband met een eerdere schietpartij in Overasselt uit. Het onderzoek heeft niets opgeleverd. Jerry Hombergen is de nieuwe koning van het Kloveniersgilden in Graven. Tijdens het jaarlijkse koningsschieten, dat afgelopen zaterdag plaatsvond, viel de beslissing na 200 schoten. Raadslid Jochem Jacobs, die 5 jaar geleden ook aanwezig was, prees de sfeer en kameraadschap binnen het gilde. Pastoor Herman Schaapman heeft zondagmiddag historische voertuigen ingezegend tijdens Open Monumentendag in Graven. De inzegening vond plaats tijdens een optocht door het centrum, waarbij Gods zegen werd gevraagd voor veilige deelname aan het verkeer. Ongeveer 40 deelnemers met voertuigen ouder dan 40 jaar waren aanwezig, naast de authentieke boten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoop de Empel en Waardenburg 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. In Noord-Brabant komen plaatselijk mistbanken voor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Start de motoren.
0: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
5: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
6: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
7: Truck Run Boxmeer.
5: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
6: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
5: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
6: Rijd je weer met ons mee?

0: Aan de telefoon hebben we Vera Vervoort. In mei maakten ze de overstap naar Mail. Ja, Vera, hoe bevalt dat?
1: Ja, eigenlijk wel heel goed. Ik was wel een beetje benieuwd hoe dat het zou zijn. Ergens anders dan bij mijn vertrouwde club, waar ik toch wel sinds mijn zesde heb gespeeld. En het bevalt me eigenlijk heel goed. Het is een heel gezellig team. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk punt is waarvoor ik toch wel kan zeggen dat ik er heel tevreden over ben.
0: Bevo, hè, daar speelde je vorig jaar dus nog. Speelde tweede divisie. Is het verschil groot?
1: Ja, het zijn toch wel twee stapjes hoger. Of twee stappen, kan ik eigenlijk wel zeggen. Je merkt inderdaad wel dat het de snelheid ligt wat hoger. Fysiek zijn de meiden wat sterker. En ja, als keeper zijn, dan merk je ook wel dat de ballen die je tegenover je krijgt, die komen toch wel wat harder en wat strakker aan. Ja.
0: Gisteren een wedstrijd tegen ENO. In Emmen begonnen jullie met een goede wedstrijd.
1: Klopt. We begonnen de eerste helft sterk. We wisten zelfs tot voorsprong te komen, tot de rust. Dus de eerste helft waren we echt wel goed bezig.
0: 13-15. Na de rust kwam Emmen toch wat sterker uit de kleedkamer. Wat kon er beter?
1: Ja, ik merkte dat na de rust waren we vooral aanvallend. Kwamen we niet tot scoren. Ik denk dat we de eerste 10 minuten hebben vrijwel weinig tot geen doelpunten gemaakt. Waarin ENO dat wel deed. Waardoor we van een 2 doelpunten voorsprong naar 3 of 4 doelpunten achterstand gingen.
0: En dat loopt dan nog verder uit. En uiteindelijk wordt de wedstrijd verloren met 34-28. Toch een beetje, moet ik zeggen, teleurstellend dan.
1: Zeker. Ze zijn nog tot een verschil van 9 gekomen. Dus in de laatste 10 minuten hebben we ons weer wat teruggevochten en het verschil wat kleiner gemaakt. Ja, helaas waren de 60 minuten niet lang genoeg om toch te winnen of een gelijkspel eruit te halen.
0: Gisteren heb je ook nog 10 minuten meegedaan. Ben je tevreden daarover?
1: Ja, eigenlijk niet echt. Het waren de eerste 10 minuten van de tweede helft waar we als team gewoon over het algemeen wat minder stonden. Ja, waardoor ik zelf natuurlijk ook niet echt een hele fijne wedstrijd heb kunnen keepen. Maar goed, gelukkig wel dat we nog een andere goede keeper hebben. Wel, en Nienke stond goed, dus mag dan ook gezegd worden.
0: Volgende week opnieuw een uitwedstrijd voor de dames van MHV. Dan tegen Voorholte uit Voorhout.
2: De opkomende artiest Sven Siliers zingt op deze track over het loslaten van een oud hoofdstuk en de zoektocht naar een schone lei in de liefde. Het verlangen om weer helemaal opnieuw te beginnen met een open vizier en een onbeschreven blad. Dit is Somebody New.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Start de motoren. Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur. Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
2: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
1: Truck Run Boxmeer. Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
2: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
1: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
2: Rijd je weer met ons mee?
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
1: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Het centrumlinkse oppositieblok in Zweden stevend af op een kleine overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 94% van de stemmen geteld staat de oppositie net aan kop. De Zweedse publieke omroep meldt het nieuws kort na het sluiten van de stembussen. Deze kleine voorsprong komt niet als een verrassing voor de politieke analisten. De peilingen wezen de afgelopen tijd al op een zeer spannende nek-aan-nek-race tussen links en rechts. In de Javazee in Indonesië wordt nog steeds gezocht naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. Niemand is gewond geraakt bij de aanval. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand. En ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw flink. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Toezichthouder ACM maakte de cijfers vandaag bekend. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 extra voor gas. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. En ze trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Is begonnen. Het is mistig op bepaalde plekken in Noord-Brabant. Verder files op de A16 Breda-Rotterdam. Een kwartier vertraging al bij Knoopend Ridderkerk. 6 kilometer file. Ook op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam. Daar zijn problemen, want bij de Heidenoordtunnel staat het stil. Door technische problemen is de tunnel dicht. A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen tussen Afrit Kruiningen en Afrit Capelle-Zuid. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Vrijdag 25 september begint een Beerse jaarlijkse kermis. Vanaf 5 uur kun je terecht op het burgemeester van de Braakplein 1 in Beers. De kermis staat natuurlijk garant voor attracties, ontmoetingen en plezier voor jong en oud. Wie van extra feestelijke muziek houdt, kan later op de avond ook terecht bij de Spijker, waar vanaf 9 uur Jannes en Robert Powels optreden. Vrijdag 25 september viert hockeyvereniging Civicum uit Kuik haar 60-jarig jubileum. Het feest begint om 8 uur bij het clubhuis aan de Sportlaan 7 in Kuik. Het jubileum staat in het teken van herinneringen, muziek en gezelligheid met leden, oudleden, vrijwilligers en iedereen die Civicum een warm hart toedraagt. Het feest duurt tot in de nacht en tickets kosten €10, inclusief consumpties.

0: Jan van Kuik, Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De politie heeft onderzoek gedaan bij de Kraaienbergse plassen, waar schoten waren gehoord. Ondanks de inzet van meerdere agenten en een helikopter zijn er geen aanwijzingen of bijzonderheden gevonden. De politie sluit een verband met een eerdere schietpartij in Overasselt uit. Het onderzoek heeft niets opgeleverd. Jerry Hombergen is de nieuwe koning van het Kloveniersgilde in Graven. Tijdens het jaarlijkse koningsschieten, dat afgelopen zaterdag plaatsvond, viel de beslissing na 200 schoten. Raadslid Jochem Jacobs, die 5 jaar geleden ook aanwezig was, prees de sfeer en kameraadschap binnen het gilde. Pastoor Herman Schaapman heeft zondagmiddag historische voertuigen ingezegend tijdens Open Monumentendag in Graven. De inzegening vond plaats tijdens een optocht door het centrum, waarbij Gods zegen werd gevraagd voor veilige deelname aan het verkeer. Ongeveer 40 deelnemers met voertuigen ouder dan 40 jaar waren aanwezig, naast authentieke boten. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af en trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Veghel en Knopendel 22 kilometer langzaam rijdend verkeer. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug 4 kilometer file door een kapotte auto een kwartiervertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en Knopend Klaverpolder 4 kilometer file, 20 minuten vertraging. Er staat veel vertraging voor de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam bij de Heinenoordtunnel door een technische storing. De weg is weer vrij, maar de vertraging is heel groot. Op de A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen. Tussen Rilland en Afrit Capelle Zuid 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee, voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Aan de telefoon hebben we Vera Vervoort. In mei maakten ze de overstap naar Mil. Ja, Vera, hoe bevalt dat?
1: Ja, eigenlijk wel heel goed. Ik was wel een beetje benieuwd hoe dat het zou zijn. Ergens anders dan bij mijn vertrouwde club, waar ik toch wel sinds mijn zesde heb gespeeld. En het bevalt me eigenlijk heel goed. Het is een heel gezellig team. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk punt is waarvan ik toch wel kan zeggen dat ik er heel tevreden over ben.
0: Bevo, hè, daar speelde je vorig jaar dus nog. Speelde tweede divisie. Is het verschil groot?
1: Ja, het zijn toch wel twee stapjes hoger. Of twee stappen, kan ik eigenlijk wel zeggen. Je merkt inderdaad wel dat het de snelheid ligt wat hoger. Fysiek zijn de meiden wat sterker. En ja, als keeper zijn, dan merk je ook wel dat de ballen die je tegenover je krijgt, die komen toch wel wat harder en wat strakker aan. Ja.
0: Gisteren een wedstrijd tegen ENO. In Emmen begonnen jullie met een goede wedstrijd.
1: Klopt, klopt. We begonnen de eerste helft sterk. We wisten zelfs tot de voorsprong te komen, tot de rust. Dus de eerste helft waren we echt wel goed bezig.
0: 13-15. Ja, na de rust kwam Emmen toch wat sterker uit de kleedkamer. Wat kon er beter?
1: Ja, ik merkte dat na de rust waren we vooral aanvallend. Kwamen we niet tot scoren. Ik denk dat we de eerste 10 minuten hebben vrijwel weinig tot geen doelpunten gemaakt. Waarin ENO dat wel deed. Waardoor we van een 2 doelpunten voorsprong naar 3 of 4 doelpunten achterstand gingen.
0: En dat loopt dan nog verder uit. En uiteindelijk wordt de wedstrijd verloren met 34-28. Toch een beetje, moet ik zeggen, teleurstellend dan.
1: Zeker. Ja, ze zijn nog tot een verschil van 9 gekomen. Dus in de laatste 10 minuten hebben we ons weer wat teruggevochten en het verschil wat kleiner gemaakt. Ja, helaas waren de 60 minuten niet lang genoeg om toch te winnen of een gelijkspel eruit te halen.
0: Gisteren heb je ook nog 10 minuten meegedaan. Ben je tevreden daarover?
1: Ja, nou, eigenlijk niet echt. Het waren de eerste 10 minuten van de tweede helft waar we als team gewoon over het algemeen wat minder stonden. Ja, waardoor ik zelf natuurlijk ook niet echt een hele fijne wedstrijd heb kunnen keepen. Maar goed, gelukkig wel dat we nog een andere goede keeper hebben. Ik wel, en Nienke stond goed, dus mag dan ook gezegd worden.
0: Volgende week opnieuw een uitwedstrijd voor de dames van MHV. Dan tegen Voorholte uit Voorhout.
2: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.
3: James Blunt is terug met gloednieuwe muziek. In Tastes Like Summer neemt hij je mee naar dat heerlijke, zorgeloze zomergevoel. Zon, vrijheid, liefde en mooie herinneringen. Een zonnige, melodieuze track die je meteen even terugbrengt naar die lange zomerdagen.
2: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik. Hey.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. De politie heeft deze betogers verhoord en een formele waarschuwing gegeven. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. Het centrum-linkse oppositieblok in Zweden stevend af op een kleine overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 94% van de stemmen geteld staat de oppositie net aan kop. De Zweedse publieke omroep meldde het nieuws kort na het sluiten van de stembussen. De kleine voorsprong komt niet als een verrassing voor de politieke analisten. De peilingen wezen de afgelopen tijd al op een zeer spannende nek-en-nek-race tussen links en rechts. De Amsterdamse brandweer heeft een verwarde man voor de 2e dag op rij uit het water van de Sloterplas gehaald.

0: De slachtoffer was gisteravond minutenlang aan het water trappelen in het midden van de plas. Vanwege onderkoelingsverschijnselen is hij naar het ziekenhuis gebracht. Een dag eerder werd de man ook al uit het water gehaald door de brandweer. Er wordt nu professionele hulp voor hem gezocht. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 meer voor gas. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. En ze trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Zuid-Holland en Noord-Brabant komen mistbanken voor. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Afrit Geldermals 20 kilometer langzaam rijdend verkeer. A16 Breda richting Rotterdam. 14 kilometer file tussen Breda-West en Dordrecht. Door een kapotte auto meer dan een half uur vertraging. De weg is weer vrij. A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenberg en Knoopend Klaverpolder. 8 kilometer file. Van 20 minuten. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en Afrit Oud-Beijerland 7 kilometer file, een uur vertraging. De weg is weer vrij. De A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen tussen Rilland en Afrit Capelle Zuid 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 20 september kun je de natuur in tijdens een excursie door de Maas zeggen. Om 10 uur wordt verzameld bij de parkeerplaats bij tennisvereniging Aan de Rijtjes tussen nummer 12 en de Maasdijk in Oefeld. De gidsen vertellen over vruchten, zaden, bomen, struiken en het ontstaan van het bijzondere Maasheggenlandschap. De wandeling is ongeveer 4 kilometer lang en gaat deels over onverharde paden. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Zondag 20 september staat Boxmeer in het teken van de Wereld Alzheimerdag. Vanaf 1:30 is bij de Weijer en de bibliotheek in Boxmeer aan de Raadsingel 1 een programma onder het motto Ik blijf meedoen. Het draait deze middag niet alleen om dementie, maar vooral om samen actief blijven. Er zijn onder meer kook, zang, dans, schilderworkshops en voor kinderen is er sminken. Het is een programma voor jong en oud.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De politie heeft onderzoek gedaan bij de Kraaienbergse plassen, waar schoten waren gehoord. Ondanks de inzet van meerdere agenten en een helikopter zijn er geen aanwijzingen of bijzonderheden gevonden. De politie sluit een verband met een eerdere schietpartij in Overasselt uit. Het onderzoek heeft niets opgeleverd. Jerry Hombergen is de nieuwe koning van het Kloveniersgilde in Grave. Tijdens het jaarlijkse koningsschieten, dat afgelopen zaterdag plaatsvond, viel de beslissing na 200 schoten. Raadslid Jochem Jacobs, die 5 jaar geleden ook aanwezig was, prees de sfeer en kameraadschap binnen het gilde. Pastoor Herman Schaapman heeft zondagmiddag historische voertuigen ingezegend tijdens Open Monumentendag in Grave. De inzegening vond plaats tijdens een optocht door het centrum, waarbij Gods zegen werd gevraagd voor veilige deelname aan het verkeer. Ongeveer 40 deelnemers met voertuigen ouder dan 40 jaar waren aanwezig, naast authentieke boten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien.
3: Dit is Raymond de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 10 kilometer file tussen Maarhezen en Knopend Leenderheide door een kapotte vrachtwagen. Meer dan een half uur vertraging. 20 minuten extra op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. 13 kilometer file, de weg is weer vrij. Door een kapotte vrachtwagen op de A16 Rotterdam-Breda tussen Zevenbergshoek en Breda-Noord. 6 kilometer file, 10 minuten vertraging. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Ruim een kwartier vertraging nog tussen Zevenberg en Knopend Klaverpolder. En er staat een file door een kapotte vrachtwagen op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen Rilland en Afrit Capelle-Zuid 8 kilometer, 25 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
5: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
4: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
5: Rijd je weer met ons mee?
0: Dichterbij dan je denkt.

0: Een heerlijke openhartige track van de Amerikaanse indie-pop-sensatie Role Model in het dagelijks leven Tucker Pillsbury heette. In zijn nieuwste single Harmony zingt hij over het vinden van rust, balans en de perfecte klik in een relatie na een periode van chaos.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kaart.

0: Voor de Sambeekse pastoor Petrus Bonans was 10 september 1846 een moeilijke dag. Die dag moest de pastoor voor de arrondissementsrechtsbank in 's-Hertogenbosch verschijnen. Hij had de wet overtreden, simpelweg door twee mensen in de echt te verbinden. De scheiding tussen kerk en staat werd in zijn tijd zeer serieus genomen. Onderdeel daarvan was een strikte regel die al gold sinds de tijd dat de Fransen het voor het zeggen hadden in de Nederlanden. Het burgerlijk huwelijk moest te alle tijden voorafgaan aan het kerkelijk huwelijk. De redenering daarachter was als volgt. Als er eerst voor de wet getrouwd werd, bleef de administratieve rol in handen van de staat in plaats van bij de kerk. Met andere woorden, een huwelijk dat ingezegend werd zonder dat er een papieren huwelijk voor de wet had plaatsgevonden, was een misdrijf. Dat brengt ons naar Sambeek in 1846. Op 29 mei gaven de 32-jarige dienstknecht Peter Roeven en de 44-jarige dienstmeid Joanna Jansen elkaar een jaarwoord in de kerk ten overstaan van pastoor Bonans. Hij had nog geïnformeerd bij het stel of ze al voor de wet getrouwd waren, waar hij een bevestigend antwoord op kreeg. Maar dat klopte helemaal niet, waarmee Bonans een misdrijf had begaan, omdat hij daardoor de autoriteit van de burgerlijke stand had ondermijnd. Toen burgemeester en trouwambtenaar C. van den Bos ontdekte wat er in Sambeek had plaatsgevonden, was hij onverbiddelijk. Op 10 juni 1846 maakte hij een procesverbaal op, waarin pastoor Bonans beschuldigd werd van het overtreden van de wet. Het echtpaar snapte er niks van. Zij dachten oprecht dat het burgerlijk huwelijk al had plaatsgevonden. Tijdens de zitting op 10 september 1846 werd duidelijk hoe dit had kunnen gebeuren. Peter Roeven en Joanna Jansen waren namelijk beide analfabeet. De wettelijke huwelijksaankondigingen waren in de gemeente zonder problemen voltrokken. Maar omdat het bruidspaar de officiële documenten niet kon lezen, leefden zij in de oprechte veronderstelling dat hiermee het burgerlijke huwelijk al gesloten was. Toen de pastoor hen dus in mei vroeg of ze voor de wet waren getrouwd, logen ze niet opzettelijk. Ze wisten simpelweg niet beter. Ondanks het misverstand kende de rechter geen genade. Volgens de wet moest de geestelijke het schriftelijk bewijs van de wettelijke huwelijksvoltrekking in handen hebben gehad alvorens het kerkelijke huwelijk werd voltrokken. Achter de tralies hoefde pastoor Bonans niet, maar hij kreeg wel een geldboete opgelegd. De eis van de officier van justitie was een boete van 50 gulden, maar de rechtbank matigde de boete naar 8 gulden. De proceskosten van 57 gulden en 28 cent kwamen echter wel nog voor rekening van de pastoor, die door een bedrag van ruim 65 gulden te moeten afdragen een flinke financiële aderlating moest ondergaan. Dan natuurlijk een kwestie, want dat was dus nog niet officieel voltrokken. Het bruidspaar moest na de rechtszaak alsnog hun zaak in orde maken. Op 21 november 1846, bijna 6 maanden na hun kerkelijk huwelijk en ruim 2 maanden na de veroordeling van pastoor Bonans, stonden Peter en Joanna dan toch echt voor de burgemeester om hun officiële jaarwoord te geven. Onder de huwelijksakte van de burgerlijke stand ontbreken wel hun handtekeningen. Het stel was immers in het schrijven onervaren.
1: Dichterbij dan je denkt.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen.

0: de motoren. Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur. Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
1: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
2: Truck Run Boxmeer.
0: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
1: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
0: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
1: Rijd je weer met ons mee?
3: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne, maar net ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van treinstation van Jiaodin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. De naderende drone werd gelukkig op tijd opgemerkt door de veiligheidsdiensten. Uiteindelijk kwam het projectiel terecht op een stilstaande trein. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. De politie heeft deze betogers verhoord en een formele waarschuwing gegeven. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. De Amsterdamse brandweer heeft een verwarde man voor de 2e dag op rij uit het water van de Sloterplas gehaald. Het slachtoffer was gisteravond minutenlang aan het water trappelen in het midden van de plas. Vanwege onderkoelingsverschijnselen is hij naar het ziekenhuis gebracht. Een dag eerder werd de man ook al uit het water gehaald door de brandweer. Er wordt nu professionele hulp voor hem gezocht. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 meer voor gas. Ten slotte nog het weer. Vandaag zon en wolken. Er trekken ook wat lichte buien over het land. De maximumtemperatuur komt te liggen tussen 21 en 24 graden. Morgen veel zon en dan wordt het regionaal tropisch warm. En na die warme dag volgen snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Meer dan een half uur is de vertraging nog steeds op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Weert Noord en Afrit Valkenswaard 10 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam 20 minuten erbij tussen Breda Noord en Dordrecht 15 kilometer. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen staat nog steeds een kapotte vrachtwagen bij Afrit Capelle Zuid. 7 kilometer file betekent 20 minuten vertraging. En een kwartier op de A59 Knopend Zonzeel richting Den Bosch tussen Afrit Dussen en Vlijm met 12 kilometer file. En 289 Putten richting Goes, tussen de A58 en Goes, 3 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht, 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad, hondentrimsalon Bickel & Co.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
4: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Zondag 20 september is het weer tijd voor de truckrun Boksmeer. Vanaf 10 uur is het publiek welkom op industrietrein Saxe-Gotha, Handelsstraat 3 in Boksmeer. Ruim 200 vrachtwagens bezorgen mensen met een beperking een onvergetelijke dag. Om 1 uur vertrekt het indrukwekkende konvooi door onder andere Sint-Antonis, Wanrooi, Mil, Beers, Kuik en Oevelt. Langs de route kunnen toeschouwers de deelnemers aanmoedigen. Op zondag 20 september kun je om 10 uur mee met de wandeling Groene Oase in Boksmeer. Het vertrek is bij de ingang van de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Een gids van IVN de Maasvallei laat zien hoe de natuur de afgelopen jaren steeds meer ruimte heeft gekregen in het centrum. Ontdekt verschillende bomen en planten en kijkt voortaan misschien heel anders naar groen tijdens een wandeling door de stad. De wandeling is gratis.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De politie heeft onderzoek gedaan bij de Kraaienbergse plassen, waar schoten waren gehoord. Ondanks de inzet van meerdere agenten en een helikopter zijn er geen aanwijzingen of bijzonderheden gevonden. De politie sluit een verband met een eerdere schietpartij in Overasselt uit. Het onderzoek heeft niets opgeleverd. Jerry Hombergen is de nieuwe koning van het Kloveniersgilde in Graven. Tijdens het jaarlijkse koningsschieten, dat afgelopen zaterdag plaatsvond, viel de beslissing na 200 schoten. Raadslid Jochem Jacobs, die 5 jaar geleden ook aanwezig was, prees de sfeer en kameraadschap binnen het gilde. Pastoor Herman Schaapman heeft zondagmiddag historische voertuigen ingezegend tijdens Open Monumentendag in Graven. De inzegening vond plaats tijdens een optocht door het centrum, waarbij Gods zegen werd gevraagd voor veilige deelname aan het verkeer. Ongeveer 40 deelnemers met voertuigen ouder dan 40 jaar waren aanwezig, naast authentieke boten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Afrit Budel en Knopend Leenrijden 8 kilometer file, 10 minuten vertraging. En 289 Putten Goes bij Goes 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
5: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
4: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.

van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 827.

0: Aan de telefoon hebben we Vera Vervoort. In mei maakten ze de overstap naar Mil. Ja, Vera, hoe bevalt dat?
1: Ja, eigenlijk wel heel goed. Ik was wel een beetje benieuwd hoe dat het zou zijn. Ergens anders dan bij mijn vertrouwde club, waar ik toch wel sinds mijn zesde heb gespeeld. En het bevalt me eigenlijk heel goed. Het is een heel gezellig team. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk punt is waarvan ik toch wel kan zijn dat ik er heel tevreden over ben.
0: Bevo, hè, daar speelde je vorig jaar dus nog. Speelde tweede divisie. Is het verschil groot?
1: Ja, het zijn toch wel twee stapjes hoger. Of twee stappen, kan ik eigenlijk wel zeggen. Je merkt inderdaad wel dat het de snelheid ligt wat hoger. Fysiek zijn de meiden wat sterker. En ja, als keeper zijn, dan merk je ook wel dat de ballen die je tegenover je krijgt, die komen toch wel wat harder en wat strakker aan. Ja.
0: Gisteren een wedstrijd tegen ENO. In Emmen begonnen jullie met een goede wedstrijd.
1: Klopt. We begonnen de eerste helft sterk. We wisten zelfs tot voorsprong te komen, tot de rust. Dus de eerste helft waren we echt wel goed bezig.
0: 13-15. Ja, na de rust kwam Emmen toch wat sterker uit de kleedkamer. Wat kon er beter?
1: Ja, ik merkte dat na de rust waren we vooral aanvallend. Kwamen we niet tot scoren. Ik denk dat we de eerste 10 minuten hebben vrijwel weinig tot geen doelpunten gemaakt. Waarin ENO dat wel deed. Waardoor we van een 2 doelpunten voorsprong naar 3 of 4 doelpunten achterstand gingen.
0: En dat loopt dan nog verder uit. En uiteindelijk wordt de wedstrijd verloren met 34-28. Toch een beetje, moet ik zeggen, teleurstellend dan.
1: Zeker. Ja, ze zijn nog tot een verschil van 9 gekomen. Dus in de laatste 10 minuten hebben we ons weer wat teruggevochten en het verschil wat kleiner gemaakt. Ja, helaas waren de 60 minuten niet lang genoeg om toch te winnen of een gelijkspel eruit te halen.
0: Gisteren heb je ook nog 10 minuten meegedaan. Ben je tevreden daarover?
1: Ja, nou, eigenlijk niet echt. Het waren de eerste 10 minuten van de tweede helft waar we als team gewoon over het algemeen wat minder stonden. Ja, waardoor ik zelf natuurlijk ook niet echt een hele fijne wedstrijd heb kunnen keepen. Maar goed, gelukkig wel dat we nog een andere goede keeper hebben. Wel, en Nienke stond goed, dus mag dan ook gezegd worden.
0: Volgende week opnieuw een uitwedstrijd voor de dames van MHV. Dan tegen Voorholte uit Voorhout.

0: classics en hits. Dichterbij dan je denkt.
1: De meeslepende emotionele track van de Deense band Lucas Graham. In hun nieuwste single Before You Go draait het om het aangrijpende gevoel van afscheid nemen en nog één laatste avond mooie herinneringen ophalen. Met zijn krachtige, rauwe stem pakt zanger Lucas Forshammer je direct in.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Deze stijging volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding vormt een belangrijk alternatief voor de route door de straat van Hormuz. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne maar net ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van treinstation van Jiaodin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. De naderende drone werd gelukkig op tijd opgemerkt door de veiligheidsdiensten. Uiteindelijk kwam het projectiel terecht op een stilstaande trein. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. En 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd naar Nederland. Het aantal valt uiteindelijk lager uit dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar Nederland te halen. Vanmorgen staat de repatriëring van nog eens 3 personen op de planning. Gisteravond verbleven nog 10 gewonden in Zwitserse ziekenhuizen voor medische behandeling. Ten slotte nog het weer. Vandaag zon en wolken. Er trekken ook wat lichte buien over het land. De maximumtemperatuur komt te liggen tussen 21 en 24 graden. Morgen veel zon en dan wordt het regionaal tropisch warm. En na die warme dag volgen snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Voor een ongeluk op de A58 Tilburg-Breda heeft een vrachtwagen zijn trailer verloren. Tussen Tilburg Centrum Oost en de Reeshof 5 kilometer file, een kwartier vertraging, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
5: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
5: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Joep-Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Zondag 27 september kun je vanaf 10 uur terecht bij de nostalgische ecotuin De Buitenkamer in Gasselt. Het adres is Julianaplein 3 in Gassel. Bezoekers kunnen er genieten van tuinen vol bloemen, vlinders, vogels en eetbare planten. Het is een mooie gelegenheid om inspiratie op te doen voor de eigen tuin en tegelijkertijd te genieten van de nazomer. Een laagdrempelig uitje voor liefhebbers en gezinnen. Zaterdag 26 september kun je in de Weijer in Boksmeer naar de informatiemarkt Samensterk voor een gezond hart. De markt opent om 1 uur en vindt plaats aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Er zijn presentaties over preventie en levensstijl, het vrouwenhart en 40 jaar cardiologie. De markt blijft tijdens de presentaties geopend en de toegang is vrij. Een interessante middag voor iedereen die meer wil weten over hartgezondheid.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Een scooterrijdster is maandagochtend gewond geraakt bij een val op het fietspad langs de N321 bij Linden. De vrouw viel zonder andere weggebruikers in de buurt. Automobilisten hielpen haar en een ambulance bracht haar voor controle naar het ziekenhuis. De ernst van haar verwondingen is nog onbekend. De politie heeft onderzoek gedaan bij de Kraaienbergse plassen, waar schoten waren gehoord. Ondanks de inzet van meerdere agenten en een helikopter zijn er geen sporen of bijzonderheden aangetroffen. De politie sluit een verband met de recente schietpartij in Overasselt uit. Het onderzoek heeft niets opgeleverd. Jerry Hombergen is de nieuwe koning van het Kloveniersgilde in Graven. Tijdens het jaarlijkse koningsschieten, dat afgelopen zaterdag plaatsvond, viel de beslissing na 200 schoten. Raadslid Jochem Jacobs, die 5 jaar geleden ook aanwezig was, prees de sfeer en kameraadschap binnen het gilde. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af en trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A58 Tilburg richting Breda is een aanhanger losgeschoten van de vrachtwagen tussen Tilburg Centrum Oost en de Race op 7 kilometer file. Een kwartier vertraging. Tot 1:15 is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dichterbij dan je denkt.
4: Omroep Land van Kuik.
0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
5: Van online sensatie naar absolute popbelofte. Alex Warren stopt weer zijn ziel en zaligheid in de gloednieuwe Rescuer, wat een emotionele ode is aan die ene speciale persoon die precies op het juiste moment van je leven verschijnt om je uit de duisternis te trekken. Cover my tracks, I can't be-

Voor de Sambeekse pastoor Petrus Bonans was 10 september 1846 een moeilijke dag. Die dag moest de pastoor voor de arrondissementsrechtsbank in 's-Hertogenbosch verschijnen. Hij had de wet overtreden, simpelweg door twee mensen in de echt te verbinden. De scheiding tussen kerk en staat werd in zijn tijd zeer serieus genomen. Onderdeel daarvan was een strikte regel die al gold sinds de tijd dat de Fransen het voor het zeggen hadden in de Nederlanden. Het burgerlijk huwelijk moest te alle tijden voorafgaan aan het kerkelijk huwelijk. De redenering daarachter was als volgt. Als er eerst voor de wet getrouwd werd, bleef de administratieve rol in handen van de staat in plaats van bij de kerk. Met andere woorden, een huwelijk dat ingezegend werd zonder dat er een papieren huwelijk voor de wet had plaatsgevonden, was een misdrijf. Dat brengt ons naar Sambeek in 1846. Op 29 mei gaven de 32-jarige dienstknecht Peter Roeven en de 44-jarige dienstmeid Joanna Jansen elkaar het jaarwoord in de kerk ten overstaan van pastoor Bonans. Hij had nog geïnformeerd bij het stel of ze al voor de wet getrouwd waren, waar hij een bevestigend antwoord op kreeg. Maar dat klopte helemaal niet, waarmee Bonans een misdrijf had begaan, omdat hij daardoor de autoriteit van de burgerlijke stand had ondermijnd. Toen burgemeester en trouwambtenaar C. van den Bos ontdekte wat er in Sambeek had plaatsgevonden, was hij onverbiddelijk. Op 10 juni 1846 maakte hij een procesverbaal op, waarin pastoor Bonans beschuldigd werd van het overtreden van de wet. Het echtpaar snapte er niks van. Zij dachten oprecht dat het burgerlijk huwelijk al had plaatsgevonden. Tijdens de zitting op 10 september 1846 werd duidelijk hoe dit had kunnen gebeuren. Peter Roeven en Joanna Jansen waren namelijk beide analfabeet. De wettelijke huwelijksaankondigingen waren in de gemeente zonder problemen voltrokken. Maar omdat het bruidspaar de officiële documenten niet kon lezen, leefden zij in de oprechte veronderstelling dat hiermee het burgerlijk huwelijk al gesloten was. Toen de pastoor hen dus in mei vroeg of ze voor de wet waren getrouwd, logen ze niet opzettelijk. Ze wisten simpelweg niet beter. Ondanks het misverstand kende de rechter geen genade. Volgens de wet moest de geestelijke het schriftelijk bewijs van de wettelijke huwelijksvoltrekking in handen hebben gehad alvorens het kerkelijke huwelijk werd voltrokken. Achter de tralies hoefde pastoor Bonans niet, maar hij kreeg wel een geldboete opgelegd. De eis van de officier van justitie was een boete van 50 gulden, maar de rechtbank matigde de boete naar 8 gulden. De proceskosten van 57 gulden en 28 cent kwamen echter wel nog voor rekening van de pastoor, die door een bedrag van ruim 65 gulden te moeten afdragen een flinke financiële aanlating moest ondergaan. Dan natuurlijk een kwestie, want dat was dus nog niet officieel voltrokken. Het bruidspaar moest na de rechtszaak alsnog hun zaak in orde maken. Op 21 november 1846, bijna 6 maanden na hun kerkelijk huwelijk en ruim 2 maanden na de veroordeling van pastoor Bonans, stonden Peter en Joanna dan toch echt voor de burgemeester om hun officiële jaarwoord te geven. Onder de huwelijksakte van de burgerlijke stand ontbreken wel hun handtekeningen. Het stel was immers in het schrijven onervaren.

0: meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De leiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland komen vandaag samen om te praten over de toekomst van hun landen. Voor het eerst in de geschiedenis staan in alle drie de gebieden partijen aan het roer die los van het Verenigd Koninkrijk willen opereren. De Britse premier Andy Burnham sprak sinds zijn aantreden in juli regelmatig zijn steun uit voor meer regionale autonomie in Engeland. De regeringsleiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland willen die lijn nu doortrekken naar volledige zelfstandigheid. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Deze stijging volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. Vier slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd naar Nederland. Het aantal valt uiteindelijk lager uit dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar Nederland te halen. Vanmorgen staat de repatriëring van nog eens 3 personen op de planning. En de Nederlandse vlogger Tom van den Heuvel is afgelopen weekend betrokken geraakt bij een vechtpartij in Venetië. Op beelden te zien hoe hij op straat vecht met een lokale activist. De Italiaanse politie onderzoekt het incident. Plaatselijke media noemen de Nederlander extreem rechts en zien hem als hoofdverdachte. Van den Heuvel zegt dat hij handelde uit zelfverdediging na eerdere incidenten in Bologna en Madrid. Het weer tot slot. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. Het wordt vanmiddag tussen 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is even de hart van de ANWB. De A58 Tilburg richting Breda door een ongeluk bij de race op 5 kilometer file. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
8: Start de motoren.
9: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
10: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
11: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
12: Truck Run Boxmeer.
10: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
11: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
10: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
11: Rijd je weer met ons mee?
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 23 september kun je in Oefeld een dag lang creatief ontspannen bezig zijn. De workshop Klei, Workshop en Mindfulness begint om 10 uur bij Studio Verschuren aan de Beukseweg 3 in Oefeld en duurt tot 16:30. Je werkt met klei en laat je inspireren door botanische vormen uit de natuur. Ervaring is niet nodig, deelname kost €97,50, inclusief klei, soep, kruidenthee en iets lekkers. Donderdag 24 september komt cabaretier Max van den Burg naar Theater De Weijer in Boksmeer. De voorstelling Maxi Cozy begint om 19:15 aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Max neemt het comfortabele moderne leven onder de loep. Van bank en pantoffels tot afstandsbediening en airfryer. Met herkenbare types, muziek, imitaties en persoonlijke verhalen probeert hij zijn publiek uit de comfortzone te trekken. Tickets kosten regulier €22,50.

0: Frans van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Een scooterrijdster is maandagochtend gewond geraakt bij een val op het fietspad langs de N321 bij Linden. De vrouw viel zonder andere weggebruikers in de buurt. Automobilisten hielpen haar en een ambulance bracht haar voor controle naar het ziekenhuis. De ernst van haar verwondingen is nog onbekend. De politie heeft onderzoek gedaan bij de Kraaienbergse plassen, waar schoten waren gehoord. Ondanks de inzet van meerdere agenten en een helikopter zijn er geen sporen of bijzonderheden aangetroffen. De politie sluit een verband met de recente schietpartij in Overasselt uit. Het onderzoek heeft niets opgeleverd. Jerry Hombergen is de nieuwe koning van het Kloveniersgilden in Grave. Tijdens het jaarlijkse koningsschieten, dat afgelopen zaterdag plaatsvond, viel de beslissing na 200 schoten. Raadslid Jochem Jacobs, die 5 jaar geleden ook aanwezig was, prees de sfeer en kameraadschap binnen het gilde. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. Het wordt vanmiddag tussen 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden.
3: Dit is Raymond de Hart van de ANWB. Die we op de A58 Tilburg richting Breda tussen Babel en Knoop het Galder 5 minuten vertraagd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Basisschool De Schragen in Sint Hubert heeft afgelopen zondag haar vernieuwde groenblauwe schoolplein officieel geopend. De presentatie daarvan viel meteen ook samen met een tentoonstelling over 250 jaar onderwijs in het dorp. Verslaggever Robert Kooijmans sprak erover met directeur Jos van Gerven.
1: Zo'n 2 jaar geleden kwamen enkele ouders naar me toe om te vragen van: kunnen we ons schoolplein een keer opknappen? Want het was eigenlijk een stuk grond met tegels en met toestellen erop. En toen zijn we aan de slag gegaan met die werkgroep om te kijken of we een groen-blauwe speelplaats ervan konden maken. Ja, en dat is gelukt met de nodige inzet van heel veel mensen. Ja,
2: en wat moeten de kijkers dan denken bij groen-blauw?
1: Groen-blauw heeft te maken met groene plantenvoorziening, groenvoorziening. En blauw is het water op een natuurlijke manier kan aflopen. Stegels eruit en gras erin of planten erin, dat idee.
2: Daarnaast is ook nog een speciale tentoonstelling vandaag. Van lei tot school. Ja. Hoe bijzonder is die tentoonstelling?
1: Nou, ik denk dat ook heel bijzonder is. Ik startte net mijn woordje met: het is vandaag een bijzondere dag. En de opening van de speelplaats, maar ook, ik liep net door de school en de school is eigenlijk een museum geworden. Door de gangen, 2 lokalen zijn helemaal omgetoverd met allemaal spullen van 100 jaar onderwijs, van 250 jaar onderwijs in Sint Hubert. Ja, dat is natuurlijk heel mooi voor de mensen die op school hebben gezeten en enige betrokkenheid hebben om dat te gaan bekijken vandaag.
2: En er is ook nog een bijzondere boom geplant, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Dat hebben we net met de kinderen gedaan. Met Lois, de jongste leerling, en Lotte, de oudste leerling, een boom. Daarvoor de zandbak, die voor de nodige schaduw gaat zorgen. Hij mag nog gaan groeien, maar dat was de officiële opening van de speelplaats.

Je socials regelt alles, van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
4: Dichter bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Dat volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 meter lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding is een belangrijk alternatief voor de route door de Straat van Hormuz. 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Het aantal is lager dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar ons land te halen. Voor morgen staat de repatriëring van nog eens 3 mensen gepland. De precieze planning kan door veranderende medische omstandigheden overigens nog steeds wijzigen. De leiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland komen vandaag bijeen om te praten over de toekomst van hun landen. Voor het eerst in de geschiedenis staan in alle 3 gebieden de partijen aan het roer die los van het Verenigd Koninkrijk willen opereren. De Britse premier Burnham sprak na zijn aantreden regelmatig zijn steun uit voor meer regionale autonomie in Engeland. De regeringsleiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland willen die lijn nu doortrekken naar volledige zelfstandigheid. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne ternauwernood ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van het treinstation van Jahodin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. Een naderende drone werd tijdig opgemerkt door de veiligheidsdiensten. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden. En er waait een matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A58 Breda richting Tilburg, waar ik hoop, zit Annepos 5 kilometer file. En 266 Zomeren richting Nederweer tussen de A67 en Zomeren is de weg dicht door opruimwerkzaamheden. Het duurt waarschijnlijk tot 1 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staat.

0: Dann.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
2: Je voisine en Paris. Voulez-vous? Venir.

Oh.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Vrijdag 25 september is in Theater De Weijer in Boksmeer de voorstelling Gevangen in mijn brein te zien. De voorstelling begint om 7:15 aan de Raadsingel 1. Het theaterstuk gaat over de ingrijpende gevolgen van niet aangeboren hersenletsel voor een echtpaar. Na afloop is er gelegenheid om met de makers in gesprek te gaan. De voorstelling duurt ongeveer 45 minuten en een kaartje kost 18 euro. Zaterdagavond 26 september klinkt er vanaf 8 uur flamingo-gitaar in de Beeldentuin aan de Kerkstraat 1 in Kuik. Gitarist Manito verzorgt daar een bijzonder vollemaansconcert. Zijn muziek is geworteld in de Romani-traditie en wordt gekenmerkt door virtuoos en intens gitaarspel. Een romantische avond dus met muziek en de mystiek van de volle naan. De entree bedraagt 15 euro contant te betalen bij de kassa.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Een scooterrijdster is maandagochtend gewond geraakt bij een val op het fietspad langs de N321 bij Linden. De vrouw viel zonder andere weggebruikers in de buurt. Automobilisten hielpen haar en een ambulance bracht haar voor controle naar het ziekenhuis. De ernst van haar verwondingen is nog onbekend. De politie heeft onderzoek gedaan bij de Kraaienbergse plassen, waar schoten waren gehoord. Ondanks de inzet van meerdere agenten en een helikopter zijn er geen sporen of bijzonderheden aangetroffen. De politie sluit een verband met de recente schietpartijen over Asselt uit. Het onderzoek heeft niets opgeleverd. Jerry Hombergen is de nieuwe koning van het Kloveniersgilde in Graven. Tijdens het jaarlijkse koningsschieten, dat afgelopen zaterdag plaatsvond, viel de beslissing na 200 schoten. Raadslid Jochem Jacobs, die 5 jaar geleden ook aanwezig was, prees de sfeer en kameraadschap binnen het gilde. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden. En er waait een matige zuidenwind.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht liggen bandenresten op de weg bij Waardenburg. De rechterrijstrook is dicht. 7 kilometer file geeft nog geen 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Eindhoven door bergingswerkzaamheden een kwartier vertraging tussen knoop de Ewijk en Paalgraven. 6 kilometer file. 5 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen richting Haken. Tussen knoop het Kunderberg en de Duitse grens 2 kilometer file. De N266 Zomeren richting Nederweert is dicht tussen de A67 en Zomeren. Het komt door opruimwerkzaamheden. Dat duurt waarschijnlijk tot 1 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik. Met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel. Gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het Land aan Tafel. Vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

0: Aan de telefoon hebben we Vera Vervoort. In mei maakten ze de overstap naar Mil. Ja, Vera, hoe bevalt dat?
1: Ja, eigenlijk wel heel goed. Ik was wel een beetje benieuwd hoe dat het zou zijn. Ergens anders dan bij mijn vertrouwde club, waar ik toch wel sinds mijn zesde heb gespeeld. En het bevalt me eigenlijk heel goed. Het is een heel gezellig team. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk punt is waarvoor ik toch wel kan zeggen dat ik er heel tevreden over ben.
0: Bevo, hè, daar speelde je vorig jaar dus nog. Speelde tweede divisie. Is het verschil groot?
1: Ja, het zijn toch wel twee stapjes hoger. Of twee stappen, kan ik eigenlijk wel zeggen. Je merkt inderdaad wel dat het de snelheid ligt wat hoger. Fysiek zijn de meiden wat sterker. En ja, als keeper zijn, dan merk je ook wel dat de ballen die je tegenover je krijgt, die komen toch wel wat harder en wat strakker aan. Ja.
0: Gisteren een wedstrijd tegen ENO. In Emmen, ja, begonnen jullie met een goede wedstrijd.
1: Klopt. We begonnen de eerste helft sterk. Wisten zelfs tot voorsprong te komen, tot de rust. Dus de eerste helft waren we echt wel goed bezig.
0: 13-15. Na de rust kwam Emmen toch wat sterker uit de kleedkamer. Wat kon er beter?
1: Ja, ik merkte dat na de rust waren we vooral aanvallend. Kwamen niet tot scoren. Ik denk dat we de eerste 10 minuten hebben vrijwel weinig tot geen doelpunten gemaakt. Waarin ENO dat wel deed. Waardoor we van een 2 doelpunten voorsprong naar 3 of 4 doelpunten achterstand gingen.
0: En dat loopt dan nog verder uit. En uiteindelijk wordt de wedstrijd verloren met 34-28. Toch een beetje, moet ik zeggen, teleurstellend dan.
1: Zeker. Ja, ze zijn nog tot een verschil van de 9 gekomen. Dus in de laatste 10 minuten hebben we ons weer wat teruggevochten en het verschil wat kleiner gemaakt. Ja, helaas waren de 60 minuten niet lang genoeg om toch te winnen of een gelijkspel eruit te halen.
0: Gisteren heb je ook nog 10 minuten meegedaan. Ben je tevreden daarover?
1: Ja, nou, eigenlijk niet echt. Het waren de eerste 10 minuten van de tweede helft waar we als team gewoon over het algemeen wat minder stonden. Ja, waardoor ik zelf natuurlijk ook niet echt een hele fijne wedstrijd heb kunnen keepen. Maar goed, gelukkig wel dat we nog een andere goede keeper hebben. Wel, en Nienke stond goed, dus mag dan ook gezegd worden.
0: Volgende week opnieuw een uitwedstrijd voor de dames van MHV. Dan tegen Voorholte uit Voorhout.
2: Een prachtig en diep persoonlijk eerbetoon van Sam Smith. Op deze meeslepende ballad, Oh Mother, zingt Sam een emotionele dankbetuiging aan zijn moeder. Over het overwinnen van tegenslag, het vinden van innerlijke kracht en de onvoorwaardelijke liefde die je door de donkere tijden heen helpt.
3: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl. Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Bij spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de printer zaten ongeveer 150 reizigers. Die werden geëvacueerd en per bus verder konden reizen. Hoe het met de vrachtwagenchauffeur en de treinmachinist gaat, is nog niet bekend. Tot 5 uur rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen.

0: zegt dat dit gebeurt onder Amerikaanse druk. Een Amerikaanse bron bevestigt dat de VS druk uitoefent om te voorkomen dat topbestuurder Mohammed Eslami zou spreken bij de jaarlijkse bijeenkomst van lidstaten. En oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is overleden. In 2001 baarde ze opzien door te zeggen ernstig ziek te zijn. Vanwege terminale kanker besloot ze haar werk in de Tweede Kamer neer te leggen en euthanasie te willen plegen. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet ziek was, maar psychische problemen had. Tara Singh Varma werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt, met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog, met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden. En er waait een matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 7 kilometer file tussen Knoopend Empel en Waardenburg. De vertraging is 10 minuten. 5 minuten vertraging op de A2 Eindhoven Maastricht tussen Knoopend Baterdorp en Knoopend de Hocht. 5 kilometer file. Een kwartier vertraging op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Knoopend Valburg en Knoopend Waalgraven. 9 kilometer file. De weg is weer vrij. Grenscontrole op de A76 vanuit Geleen bij de grens 2 kilometer file. 5 minuten vertraging.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Start de motoren.
5: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
6: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
7: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur... en vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
8: Truck Run Boxmeer.
6: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
7: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
6: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
7: Rijd je weer met ons mee?
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Vrijdag 25 september begint een Beerse jaarlijkse kermis. Vanaf 5 uur kun je terecht op het burgemeester van de Braakplein 1 in Beers. De kermis staat natuurlijk garant voor attracties, ontmoetingen en plezier voor jong en oud. Wie van extra feestelijke muziek houdt, kan later op de avond ook terecht bij de Spijker, waar vanaf 9 uur Jannes en Robert Powels optreden. De vrijdag 25 september viert hockeyvereniging Civicum uit Kuik haar 60-jarig jubileum. Het feest begint om 8 uur bij het clubhuis aan de Sportlaan 7 in Kuik. Het jubileum staat in het teken van herinneringen, muziek en gezelligheid met leden, oud-leden, vrijwilligers en iedereen die Civicum een warm hart toedraagt. Het feest duurt tot in de nacht en tickets kosten €10, inclusief consumpties.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Een scooterrijdster is maandagochtend gewond geraakt bij een val op het fietspad langs de N321 bij Linden. De vrouw viel zonder andere weggebruikers in de buurt. Automobilisten hielpen haar en een ambulance bracht haar voor controle naar het ziekenhuis. De ernst van haar verwondingen is nog onbekend. De politie heeft onderzoek gedaan bij de Kraaienbergse plassen, waar schoten waren gehoord. Ondanks de inzet van meerdere agenten en een helikopter zijn er geen sporen of bijzonderheden aangetroffen. De politie sluit een verband met de recente schietpartij in Overasselt uit. Het onderzoek heeft niets opgeleverd. Jerry Hombergen is de nieuwe koning van het Kloveniersgilde in Grave. Tijdens het jaarlijkse koningsschieten, dat afgelopen zaterdag plaatsvond, viel de beslissing na 200 schoten. Raadslid Jochem Jacobs, die 5 jaar geleden ook aanwezig was, prees de sfeer en kameraadschap binnen het gilde. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt, met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog, met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden. En er waait een matige zuidenwind.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment in het zuiden van het land 1 file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Start de motoren.
0: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
5: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
6: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
7: Truck Run Boxmeer.
5: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
6: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
5: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
6: Rijd je weer met ons mee?
0: Dichterbij dan je denkt.
8: De ultieme crossover tussen moderne country, hip-hop en tijdloze soul. De viral sensatie Shaboozey slaat de handen ineen met soulzanger Leon Bridges. Deze track, Burn It Down, brengt een rauwe, meeslepende vibe over het verbranden van oude schepen, het achterlaten van het verleden en het helemaal opnieuw beginnen vanaf de grond.
0: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

Voor de Sambeekse pastoor Petrus Bonans was 10 september 1846 een moeilijke dag. Die dag moest de pastoor voor de arrondissementsrechtsbank in 's-Hertogenbosch verschijnen. Hij had de wet overtreden, simpelweg door twee mensen in de echt te verbinden. De scheiding tussen kerk en staat werd in zijn tijd zeer serieus genomen. Onderdeel daarvan was een strikte regel die al gold sinds de tijd dat de Fransen het voor het zeggen hadden in de Nederlanden. Het burgerlijke huwelijk moest te alle tijden voorafgaan aan het kerkelijke huwelijk. De redenering daarachter was als volgt. Als er eerst voor de wet getrouwd werd, bleef de administratieve rol in handen van de staat in plaats van bij de kerk. Met andere woorden, een huwelijk dat ingezegend werd zonder dat er een papieren huwelijk voor de wet had plaatsgevonden, was een misdrijf. Dat brengt ons naar Sambeek in 1846. Op 29 mei gaven de 32-jarige dienstknecht Peter Roeven en de 44-jarige dienstmeid Joanna Jansen elkaar het jaarwoord in de kerk ten overstaan van pastoor Bonans. Hij had nog geïnformeerd bij het stel of ze al voor de wet getrouwd waren, waar hij een bevestigend antwoord op kreeg. Maar dat klopte helemaal niet, waarmee Bonans een misdrijf had begaan, omdat hij daardoor de autoriteit van de burgerlijke stand had ondermijnd. Toen burgemeester en trouwambtenaar C. van den Bos ontdekte wat er in Sambeek had plaatsgevonden, was hij onverbiddelijk. Op 10 juni 1846 maakte hij een procesverbaal op, waarin pastoor Bonans beschuldigd werd van het overtreden van de wet. Het echtpaar snapte er niks van. Zij dachten oprecht dat het burgerlijk huwelijk al had plaatsgevonden. Tijdens de zitting op 10 september 1846 werd duidelijk hoe dit had kunnen gebeuren. Peter Roeven en Joanna Jansen waren namelijk beide analfabeet. De wettelijke huwelijksaankondigingen waren in de gemeente zonder problemen voltrokken. Maar omdat het bruidspaar de officiële documenten niet kon lezen, leefden zij in de oprechte veronderstelling dat hiermee het burgerlijk huwelijk al gesloten was. Toen de pastoor hen dus in mei vroeg of ze voor de wet waren getrouwd, logen ze niet opzettelijk. Ze wisten simpelweg niet beter. Ondanks het misverstand kende de rechter geen genade. Volgens de wet moest de geestelijke het schriftelijk bewijs van de wettelijke huwelijksvoltrekking in handen hebben gehad alvorens het kerkelijke huwelijk werd voltrokken. Achter de tralies hoefde pastoor Bonans niet, maar hij kreeg wel een geldboete opgelegd. De eis van de officier van justitie was een boete van 50 gulden, maar de rechtbank matigde de boete naar 8 gulden. De proceskosten van 57 gulden en 28 cent kwamen echter wel nog voor rekening van de pastoor, die door een bedrag van ruim 65 gulden te moeten afdragen een flinke financiële aanlating moest ondergaan. Dan natuurlijk een kwestie, want dat was dus nog niet officieel voltrokken. Het bruidspaar moest na de rechtszaak alsnog hun zaak in orde maken. Op 21 november 1846, bijna 6 maanden na hun kerkelijk huwelijk en ruim 2 maanden na de veroordeling van pastoor Bonans, stonden Peter en Joanna dan toch echt voor de burgemeester om hun officiële jaarwoord te geven. Onder de huwelijksakte van de burgerlijke stand ontbreken wel hun handtekeningen. Het stel was immers in het schrijven onervaren.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor

0: gedecimeerd. Tot 5 uur rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. De Raad van State adviseert het kabinet meer duidelijkheid te geven over de onderbouwing van de grens van 500.000 vluchten op Schiphol. Ook twijfelt de Raad of de groei naar dat aantal zorgvuldig verloopt. Minister Karmans noemt het advies een opsteker, maar erkent dat er nog veel werk te verzetten valt. En oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is overleden. In 2001 baarde ze opzien door te zeggen dat ze ernstig ziek was. Vanwege terminale kanker besloot ze haar werk in de Tweede Kamer neer te leggen en euthanasie te willen plegen. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet ziek was, maar psychische problemen had. Ze bood daarvoor later haar excuses aan. Tara Singh Varma werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden. En er waait een matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 20 september kun je de natuur in tijdens een excursie door de Maas zeggen. Om 10 uur wordt verzameld bij de parkeerplaats bij tennisvereniging Aan de Rijtjes tussen nummer 12 en de Maasdijk in Oefeld. De gidsen vertellen over vruchten, zaden, bomen, struiken en het ontstaan van het bijzondere Maasheggenlandschap. De wandeling is ongeveer 4 kilometer lang en gaat deels over onverharde paden. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Zondag 20 september staat Boxmeer in het teken van de Wereld Alzheimerdag. Vanaf 1:30 is bij de Weijer en de bibliotheek in Boxmeer aan de Raadsingel 1 een programma onder het motto Ik blijf meedoen. Het draait deze middag niet alleen om dementie, maar vooral om samen actief blijven. Er zijn onder meer kook, zang, dans, schilderworkshops en voor kinderen is er sminken. Het is een programma voor jong en oud.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Een scooterrijdster is maandagochtend gewond geraakt bij een val op het fietspad langs de N321 bij Linden. De vrouw viel zonder andere weggebruikers in de buurt. Automobilisten hielpen haar en een ambulance bracht haar voor controle naar het ziekenhuis. De ernst van haar verwondingen is nog onbekend. De politie heeft onderzoek gedaan bij de Kraaienbergse plassen, waar schoten waren gehoord. Ondanks de inzet van meerdere agenten en een helikopter zijn er geen sporen of bijzonderheden aangetroffen. De politie sluit een verband met de recente schietpartij in Overasselt uit. Het onderzoek heeft niets opgeleverd. Jerry Hombergen is de nieuwe koning van het Kloveniersgilde in Grave. Tijdens het jaarlijkse koningsschieten, dat afgelopen zaterdag plaatsvond, viel de beslissing na 200 schoten. Raadslid Jochem Jacobs, die 5 jaar geleden ook aanwezig was, prees de sfeer en kameraadschap binnen het gilde. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt, met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog, met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden. En er waait een matige zuidenwind.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment worden er files gemeld op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg, Reeshof en Bavel heb je 5 minuten vertragingstijd. Ook op de A59 is het druk, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Afrit Dussen en knooppunt Hooipolder kun je er 10 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: basisschool De Scharen in Sint Hubert heeft afgelopen zondag haar vernieuwde groenblauwe schoolplein officieel geopend. De presentatie daarvan viel meteen ook samen met een tentoonstelling over 250 jaar onderwijs in het dorp. Verslaggever Robert Kooijmans sprak erover met directeur Jos van Gerven.
1: Zo'n 2 jaar geleden kwamen enkele ouders naar me toe om te vragen van: kunnen we ons schoolplein een keer opknappen? Want het was eigenlijk een stuk grond met tegels en met toestellen erop. En toen zijn we aan de slag gegaan met die werkgroep om te kijken of we een groen-blauwe speelplaats ervan konden maken. Ja, dat is gelukt met de nodige inzet van heel veel mensen. Ja,
2: en wat moeten de kijkers dan denken bij groen-blauw?
1: Groen-blauw heeft te maken met groene plantenvoorziening, groenvoorziening. En blauw is het water op een natuurlijke manier kan aflopen. Stegels eruit en gras erin of planten erin, dat idee.
2: Daarnaast is ook nog een speciale tentoonstelling vandaag. Van lei tot school. Hoe bijzonder is die tentoonstelling?
1: Nou, ik denk dat ook heel bijzonder is. Ik startte net mijn woordje met: het is vandaag een bijzondere dag. En de opening van de speelplaats. Maar ook, ik liep net door de school. En de school is eigenlijk een museum geworden. Door de gangen, 2 lokalen, is helemaal omgetoverd met allemaal spullen van 100 jaar onderwijs. Van 250 jaar onderwijs in Sint Hubert. Ja, dat is natuurlijk heel mooi voor de mensen die op school hebben gezeten en enige betrokkenheid hebben om dat te gaan bekijken vandaag.
2: En er is ook nog een bijzondere boom geplant, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Dat hebben we net met de kinderen gedaan, met Lois, de jongste leerling, en Lotte, de oudste leerling, een boom. Daarvoor de zandbak, die voor de nodige schaduw gaat zorgen. Hij mag nog gaan groeien, maar dat was de officiële opening van de speelplaats.
3: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt. We gonna get tough.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.

0: FJSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Kusbedrijf.nl.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag in Zwitserland verongelukte, is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse Openbaar Ministerie onderzoekt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. De Raad van State adviseert het kabinet meer duidelijkheid te geven over de onderbouwing van de grens van 500.000 vluchten op Schiphol. Ook twijfelt de Raad of de groei naar dat aantal zorgvuldig verloopt. Minister Karmans noemt het advies een opsteker, maar erkent dat er nog werk te verzetten valt. Tijdens de BRICS-top, een samenwerkingsverband tussen 11 landen, waaronder Brazilië, Rusland, India en China, in New Delhi, hebben de leiders van India en China aangeboden te helpen bij het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. President Poetin reageerde positief. Eerder vredesoverleg met de Amerikaanse bemiddeling leverde geen doorbraak op. De regering Trump stuurde deze maand gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev en Moskou. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de Sprinter zaten zo'n 150 reizigers, die werden geëvacueerd en per bus verder konden reizen. Voor zover bekend is alleen de vrachtwagenchauffeur gewond en bleven de treinmachinist en de inzittenden van de trein ongedeerd. Tot 5 uur rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is file rijden op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Del, 10 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam, een kwartiertje vertraging bij knooppunt Klaverpolder. 5 minuten vertraging als je over de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem rijdt. Want tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein kom je daar in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Zondag 20 september is het weer tijd voor de truckrun Boksmeer. Vanaf 10 uur is het publiek welkom op industrietrein Saxe-Gotha, Handelsstraat 3 in Boksmeer. Ruim 200 vrachtwagens bezorgen mensen met een beperking een onvergetelijke dag. Om 1 uur vertrekt het indrukwekkende konvooi door onder andere Sint-Antonis, Wanrooi, Mil, Beers, Kuik en Oevelt. Langs de route kunnen toeschouwers de deelnemers aanmoedigen. Op zondag 20 september kun je om 10 uur mee met de wandeling Groene Oase in Boksmeer. Het vertrek is bij de ingang van de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Een gids van IVN de Maasvallei laat zien hoe de natuur de afgelopen jaren steeds meer ruimte heeft gekregen in het centrum. Ontdekt verschillende bomen en planten en kijkt voortaan misschien heel anders naar groen tijdens een wandeling door de stad. De wandeling is gratis.
1: Omroep Land van Kuik
3: heeft nu een eigen app.
1: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
3: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. MAV 81 heeft zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Misker/ENO verloren met 33-28. De ploeg uit Mail stond bij rust nog voor met 13-15, maar ENO draaide de wedstrijd in de tweede helft om. MAV 81 speelt op zaterdag 19 september om 19:45 tegen Voorholte in Sporthal De Tulp in Voorhout. Mille Sweert heeft het theaterseizoen 2026 tot 2027 officieel geopend. Inwoners ontvingen de nieuwe theaterkrant met het programma, dat ook online te vinden is. De eerste grote show is op woensdag 30 september, wanneer Rob Kems zijn voorstelling over Jacques Brel presenteert. Meer informatie is beschikbaar op de website van Mille Sweert. Een scooterrijdster is maandagochtend gewond geraakt bij een val op het fietspad langs de N321 bij Linden. De vrouw viel zonder andere weggebruikers in de buurt. Automobilisten hielpen haar en een ambulance bracht haar voor controle naar het ziekenhuis. De ernst van haar verwondingen is nog onbekend. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden. En er waait een matige zuidenwind.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 5 minuten vertraging voor het verkeer op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio. De agenda. Het streeknieuws. Weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee. Voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

0: Aan de telefoon hebben we Vera Vervoort. In mei maakten ze de overstap naar Mil. Ja, Vera, hoe bevalt dat?
1: Ja, eigenlijk wel heel goed. Ik was wel een beetje benieuwd hoe dat het zou zijn. Ergens anders dan bij mijn vertrouwde club, waar ik toch wel sinds mijn zesde heb gespeeld. En het bevalt me eigenlijk heel goed. Het is een heel gezellig team. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk punt is waarvan ik toch wel kan zijn dat ik er heel tevreden over ben.
0: Bevo, hè, daar speelde je vorig jaar dus nog. Speelde tweede divisie. Is het verschil groot?
1: Ja, het zijn toch wel twee stapjes hoger. Of twee stappen, kan ik eigenlijk wel zeggen. Je merkt inderdaad wel dat het de snelheid ligt wat hoger. Fysiek zijn de meiden wat sterker. En ja, als keeper zijn, dan merk je ook wel dat de ballen die je tegenover je krijgt, die komen toch wel wat harder en wat strakker aan. Ja.
0: Gisteren een wedstrijd tegen ENO. In Emmen begonnen jullie met een goede wedstrijd.
1: Klopt. We begonnen de eerste helft sterk. We wisten zelfs tot de voorsprong te komen, tot de rust. Dus de eerste helft waren we echt wel goed bezig.
0: 13-15. Ja, na de rust kwam Emmen toch wat sterker uit de kleedkamer. Wat kon er beter?
1: Ja, ik merkte dat na de rust waren we vooral aanvallend. Kwamen we niet tot scoren. Ik denk dat we de eerste 10 minuten hebben vrijwel weinig tot geen doelpunten gemaakt. Waarin ENO dat wel deed. Waardoor we van een 2 doelpunten voorsprong naar 3 of 4 doelpunten achterstand gingen.
0: En dat loopt dan nog verder uit. En uiteindelijk wordt de wedstrijd verloren met 34-28. Toch een beetje, moet ik zeggen, teleurstellend dan.
1: Zeker. Ja, ze zijn nog tot een verschil van 9 gekomen. Dus in de laatste 10 minuten hebben we ons weer wat teruggevochten en het verschil wat kleiner gemaakt. Ja, helaas waren de 60 minuten niet lang genoeg om toch te winnen of een gelijkspel eruit te halen.
0: Gisteren heb je ook nog 10 minuten meegedaan. Ben je tevreden daarover?
1: Ja, nou, eigenlijk niet echt. Het waren de eerste 10 minuten van de tweede helft waar we als team gewoon over het algemeen wat minder stonden. Ja, waardoor ik zelf natuurlijk ook niet echt een hele fijne wedstrijd heb kunnen keepen. Maar goed, gelukkig wel dat we nog een andere goede keeper hebben. Wel, en Nienke stond goed, dus mag dan ook gezegd worden.
0: Volgende week opnieuw een uitwedstrijd voor de dames van MHV. Dan tegen Voorholte uit Voorhout.
2: Omroep Land van Kaak, dichterbij dan je denkt.
3: Koning van de funk, soul en pop, Bruno Mars laat opnieuw weer van zich horen en schuift op deze track Something Serious al het speelse geflirt terzijde. Het is tijd voor het echte werk. Een gepassioneerde en groovy verklaring dat de liefde deze keer echt serieus is. Verpakt in die onweerstaanbare vintage sound en voorzien van zijn kenmerkende retro charmes.
2: Nieuwe muziek.

0: de motoren.
1: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
2: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
3: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
4: Truck Run Boxmeer.
2: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
3: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
2: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
3: Rijd je weer met ons mee?
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Dichter bij dan je denkt.
1: Check onze website omroeplvc.nl.
8: Goedemiddag. Ik ben Edward Niesing. Schiphol en KLM noemen het advies van de Raad van State over nieuwe geluidsnormen op Schiphol een belangrijke stap. Het kabinet wil de regels per 1 november invoeren met een grens van 478.000 vluchten. Later is een gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk, mits het aantoonbaar stiller wordt rond de luchthaven. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag in Zwitserland verongelukte, is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse OM onderzoekt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. FNV eist voor komend jaar een loonsverhoging van 5,5%... inclusief automatische prijscompensatie plus €80 extra per maand. De bond wijst op stijgende inflatie, hoge bedrijfswinsten en een krappe arbeidsmarkt. FNV wil ook werknemers zeggenschap over AI. Schoonmakers staken deze week op Schiphol en stations. Uit onderzoek van de NOS naar 2500 documenten met ruim 28.000 kamervragen blijkt dat een kwart AI-sporen bevat. Daandeel groeide van 17 naar 26% per half jaar. Kamerleden als Daniel van den Berg en Renate den Hollander bevestigen AI te gebruiken, maar benadrukken zelf verantwoordelijk te blijven voor de inhoud. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt, met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog, met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden...

0: Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
2: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

Like a Note van R.E.M., Shiny Happy People en Kate Pearson. Dat was die roodhaarige, rondborstige dame van de B-52's, weet je wel. Die zong ook nog een deuntje mee op deze mooie plaat. Goedemiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van Afslag LVC hier bij Omroep Land van Kuik. Het is vandaag maandag, lieve vrienden. De eerste werkdag van de week, hè, voor velen eigenlijk. En wat gaan we doen in deze aflevering van de show? Nou, we kijken naar de gebruikelijke ingrediënten. We hebben bijvoorbeeld de beurs natuurlijk, hè, straks. We gaan ook eventjes kijken naar het streeknieuws. We hebben verkeersinformatie en weer rondom het land van Kuik. Het weer, nou, niet zozeer rondom het land van Kuik, maar wel boven het land van Kuik, dat kan je ook zeggen. En we gaan het straks ook even hebben over gokken. Het is namelijk zo dat Rick van Rooij uit Overloon, ja, die was toch voor een periode van 10, 15 jaar gokverslaafd, besloot

0: te kappen en de opgedane kennis en ervaring in te gaan zetten om anderen te helpen met het stoppen met gokken. Of het stopzetten van hun verslaving. Nou, dat lijkt me een goed doel inderdaad. Daarover straks meer rond 5:10. En voor de rest natuurlijk veel muziek, dus blijf luisteren. Dit is Afslag LVC tot 6:00.
1: Jan Deben. Loods je door de files.
2: En snel naar huis.
1: Dit is Afslag LVC.

0: Op wie dan, baby? Kan je ook zeggen. Wel een lekkere vrolijke deun. Toch altijd word je er vrolijk van als je verliefd bent. Hè? Feels Like I'm in Love, Kelly Marie hoorde hier in afslag 11EC bij Omroep Land van Kuik. En zo komen we aan bij de verkeersinformatie. Dat doen we regelmatig, zo'n beetje om het kwartier in dit radiofeuilleton. Ik heb op dit moment maar één melding. Het valt gelukkig allemaal mee. Dat is de A50. Daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef. En dat was het voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroep_lvc.

blijft echt zo mooi, hè? Ja, dit zijn gouden oude classic rock plaatjes, kan je wel zeggen. Carlos Santana en zijn band. En je hebt geluisterd naar She's Not There. In deze aflevering van Afslag LVC bij Omroep Blad Verkuik, lieve vrienden. Goed, zometeen gaan we eventjes naar de Boys met Give Up Your Guns. Dat komt er zometeen aan. Maar ook hebben we nog de agenda van het land van Kuik voor je. Maar eerst even een plaat om eventjes een klein beetje tot rust te komen. Dat is ook af en toe nodig, hè? Ja, toch? Wow! Hier is George Michael en Careless Whisper in Afslag LVC bij Omroep Blad Verkuik.

0: Careless Whisper van George Michael. Ja, I'm never gonna dance again. Als je dan toch niet van plan bent om te gaan dansen meer, misschien kun je wel wat anders gaan doen met je vrije tijd. Bijvoorbeeld een museum gaan bezoeken, hè, of een mooie wandeling maken in de omgeving, of een cursus pottenbakken gaan volgen, ik noem maar wat. Laten we eens gaan kijken wat er aan de hand is allemaal rondom het Land van Kuik. Hier is de agenda.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Zondag 20 september is het weer tijd voor de truckrun Boksmeer. Vanaf 10 uur is het publiek welkom op industrietrein Saxe-Gotha, Handelsstraat 3 in Boksmeer. Ruim 200 vrachtwagens bezorgen mensen met een beperking een onvergetelijke dag. Om 1 uur vertrekt het indrukwekkende konvooi door onder andere Sint-Antonis, Wanrooi, Mil, Beers, Kuik en Oevelt. Langs de route kunnen toeschouwers de deelnemers aanmoedigen. Op zondag 20 september kun je om 10 uur mee met de wandeling Groene Oase in Boksmeer. Het vertrek is bij de ingang van de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Een gids van IVN de Maasvallei laat zien hoe de natuur de afgelopen jaren steeds meer ruimte heeft gekregen in het centrum. Ontdekt verschillende bomen en planten en kijkt voortaan misschien heel anders naar groen tijdens een wandeling door de stad. De wandeling is gratis.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dit is Afslag LVC.
4: Uw presentator Jan Deben.

0: van het Land van Kuik dit jaar zou gaan halen. Lijkt me wel heel erg leuk, prachtige plaat. En ook wel weer redelijk toepasselijk op dit moment. Hè, als je de situatie in de wereld er een beetje bij pakt. The Boys and Give Up Your Guns. Dat is wel een beetje de essentie van het verhaal. Als iedereen zijn wapens nou inlevert, dan wordt het vanzelf weer rustig. En kunnen we misschien ook alweer gewoon lief gaan doen tegen elkaar. Dat zou toch prettig zijn, hè? Goed, je luistert naar Afslag LVC hier bij Omroep Land van Kuik elke werkdag. Nee, dat is niet waar. Elke maandag tot en met donderdag. Ja, dat is allemaal nieuw, hè? Dat is pas de derde week, dus daar moet ik nog even aan wennen. Nieuwigheid. Ja, is wel anders allemaal. Zenuwachtig, hè? Van 4 tot 6 doen we dat hier bij Omroep Land van Kuik. Wat we allemaal nog gaan doen, straks nog even naar de beurs kijken. We kijken nog een keertje in de agenda van het Land van Kuik. Die heb je net gehad, maar die komt volgend uur nog een keer. In het volgende uur gaan we ook nog eventjes luisteren naar een leuke mashup van Alex Evans. Die maakte de Future Records Doe Maar Vies Diana mashup. Daarover straks meer. Die gaat zeker ook nog even voorbij komen. En hij had nog een paar leuke platen klaarstaan. Dus dat allemaal nog onderweg. Eerst even nu het streeknieuws van 4:30. Daar zijn we ook al aan toe.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. MAV 81 heeft zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Misker/ENO verloren met 33-28. De ploeg uit Mil stond bij rust nog voor met 13-15, maar ENO draaide de wedstrijd in de tweede helft om. MAV 81 speelt op zaterdag 19 september om 19:45 tegen Voorholten in Sporthal De Tulp in Voorhout. Mille Sweert heeft het theaterseizoen 2026 tot 2027 officieel geopend. Inwoners ontvingen de nieuwe theaterkrant met het programma, dat ook online te vinden is. De eerste grote show is op woensdag 30 september... wanneer Rob Kemps zijn voorstelling over Jacques Brel presenteert. Meer informatie is beschikbaar op de website van Mille Sweert. Een scooterrijdster is maandagochtend gewond geraakt bij een val op het fietspad langs de N321 bij Linden. De vrouw viel zonder andere weggebruikers in de buurt. Automobilisten hielpen haar en een ambulance bracht haar voor controle naar het ziekenhuis. De ernst van haar verwondingen is nog onbekend. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind.
0: We kijken nog even naar het verkeer in de regio. Twee meldingen op dit moment. Op de A50 9 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. En op diezelfde A50 ook nog 5 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Eerde.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

Bring Me Down, zo heette die plaat inderdaad. In 1979, toen werd hij opgenomen. Ik dacht dat het alleen maar goed disco-jaar was, joh. Maar dit was ook wel erg lekker, hoor. Via Electric Light Orchestra, dus oftewel ILO, kan je ook zeggen natuurlijk. Nog meer herrie uit Engeland, trouwens. Hier is Madness uit The Nightboat to Cairo. Ik hoop niet dat ze door de Golf van Hormuz moeten of zo. Maar goed, we gaan het zien.

Je onderweg in of naar het Land van Kuik? Laat je bijpraten over de laatste gebeurtenissen. De agenda en actuele verkeersinformatie. Dit is Afslag LVC. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 2169.

Help, help. I had some help van Post Malone. Samen met Morgan Wallen, die hoorde hier in Afslag LVC. En zometeen kijken we even naar het verkeer rondom het land van Kuik. Voor het langzamerhand een klein beetje drukker. Maar eerst nieuwe muziek van Ella Langley. En Choose in Texas in Afslag LVC.

0: Cheers in Texas, Ella Langley op je radio. Prachtige country klanken. Ja, dat hoort er af en toe een beetje bij. We zijn toch ook een beetje een landelijk gebied, hè? Hier, dat moet je dan gewoon vieren, vind ik. Goed, we kijken even naar het verkeer rondom het land van Kuiken. Ook altijd handig als je naar huis wilt of als je nog moet vertrekken naar je werk elders. Op de A50, 5 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En 3 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan ook nog 7 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen Veghel Noord en afrit Sint-Oederode. En dan de A59 tot slot. Daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Engelen.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik.

0: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
1: Je hoorde zojuist André Hazes met De Gokker, zo heette die plaat inderdaad. En daarmee komen we eigenlijk een beetje bij onze redactionele bijdrage van vandaag. Want we gaan in gesprek met een voormalig gokverslaafde die zijn verslaving de rug toekeerde en zijn opgedane kennis en ja, ook wel levenservaring, kan je zeggen, nu gebruikt om anderen te laten stoppen met gokken. Laten we even gaan luisteren naar een bijdrage van Wouter van den Berg.
2: Wat begon bij de kermisauto? Liep voor Rick van Rooij uit op een 15 jaar durende gokverslaving. Vandaag de dag gebruikt hij die ervaring om anderen te helpen. Dat zijn omgeving destijds niks in de gaten had, is volgens hem precies het gevaar.
3: Vanaf de buitenkant zie je het weinig. Je ziet wel wat signalen, maar hè, dat kan ook met andere dingen te maken hebben. Maar ik was gewoon heel veel bezig met het weer plannen van mijn volgende bezoek aan het casino. Dus ondanks dat ik aan het werk was, was ik of bezig met gokken op het werk zelfs. Online of ik was gewoon mijn volgende bezoek aan het casino aan het plannen.
2: En wat voor impact had dat nou, die gokverslaving, op jouw leven?
3: Aardig wat. Ik had heel veel verschillende leugens tegen alle mensen in mijn omgeving verteld. Dus ik wist ook, oké, als die twee samen zijn, die moeten niet gaan vragen over een bepaald onderwerp, want dan word ik betrapt. Dus ik zorgde er ook voor dat bepaalde mensen elkaar gewoon weinig zagen. Ik moest alle leugens onthouden, dus ik was heel erg vermoeid. Ik sliep slecht, 's nachts gokte ik ook nog. Dus weet je, gewoon gebroken nachten en weinig slaap, veel leugens onthouden.
2: Inmiddels blijft Rick zelf al zo'n 10 jaar weg uit de gokhallen. Nu heeft hij zijn gokverslaving dus ingewisseld voor een rol als gokcoach.
3: Nou ja, wat ik heel erg gemist heb in de periode dat alles bij mij uitkwam, is je hebt zelfhulpgroepen. Maar wat ik heel erg gemist heb, is zeg maar een coach die ook andere mensen helpt met een gokverslaving. Dus wat ik heel erg gemist heb in die periode nadat ik gestopt ben, wil ik graag voor andere mensen zijn. Want een psycholoog helpt echt heel erg goed. Alleen die heeft alles geleerd vanuit een boekje. Dus wat mij heel erg geholpen had, was zeg maar daarnaast nog een coach of een ervaringsdeskundige. Ik krijg heel veel DM's via TikTok en Instagram. En daar geef ik mensen gewoon tips wat ze kunnen doen. En dan als ze coaching nodig hebben, als ze dat fijn vinden, dan bied ik dat aan. Wat ik mooi vind, en ik help niet alleen de mensen met gokverslaving, maar ik beantwoord ook vragen van naasten. Is dat ik mensen wel zeg maar het duwtje geef met de dingen die ik doe, om daadwerkelijk ook professionele hulp te gaan zoeken.
2: Maar hoe open je het gesprek als je je over iemand zorgen maakt? Volgens Rick ligt de basis bij de juiste techniek.
3: Niet oordelen. Dat is natuurlijk een van de eerste dingen die je zou willen doen. Van ja, ben je weer zoveel geld verloren? Je moet ook niet gokken. Probeer echt niet te oordelen, maar probeer gewoon open het gesprek aan te gaan. En ik wil er wel een hele belangrijke kanttekening bij plaatsen. Want als iemand niet geholpen wil worden, dan kun je doen en zeggen wat je wil. Maar dan zal diegene niet veranderen. Dus er moet ook vanuit diegene die een gokverslaving heeft, moet ook echt de wil zijn om te veranderen.
2: Wat is de belangrijkste les die jij hebt geleerd over alles wat je hebt meegemaakt?
3: Dat het oké is om je emoties te laten zien. Dat het oké is om over je emoties te praten. En dat is iets wat ik eigenlijk nooit heb geleerd. Niet goed in ieder geval. En dat is wel wat herstel mij gebracht heeft. Is dat het oké is om te huilen. Dat het oké is om je kwetsbaar op te stellen als man zijnde.
1: Je hoorde Wouter van den Berg in gesprek met Rick van Rooyen uit Overloon over zijn gokverslaving vroeger en de wijze waarop hij nu anderen helpt om van het gokken af te komen. Is dat niet mooi? Lijkt me geweldig, want ja, het zorgt gewoon voor heel erg veel ellende, kan ik je vertellen. Goed, tot zover het eerste uur van Afslag LVC. Zometeen na de klok van 5 gaan we verder naar het nieuws en de boodschappen. Dus kijken we nog een keertje in de agenda van het Land Verkuik. We bezoeken de beurs, we kijken naar het streeknieuws en we hebben ook nog weer een verkeer voor je en nog meer muziek, dus blijf lekker luisteren. Tot zo.
4: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Bij een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens bij Roermond zijn 3 mensen omgekomen. Het vliegtuigje vertrok vanmorgen vanuit de vliegschool Hilversum. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Ooggetuigen zagen dat het toestel ongebruikelijk laag vloog, waarna het met hoge snelheid neerstort in een veld, meldt de Rheinische Post. Details over de bemanning zijn nog niet bekend. Een 19-jarige man uit Delft is aangehouden op verdenking van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en aangerand. De politie hield hem aan tijdens surveillance, omdat hij aan het signalement voldeed. Onderzocht wordt of hij ook betrokken is bij 4 eerdere incidenten in de Delftse Hout. Schiphol en KLM noemen het advies van de Raad van State over nieuwe geluidsnormen op Schiphol een belangrijke stap. Het kabinet wil de regels per 1 november invoeren met een grens van 478.000 vluchten. Later is een gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk, mits het aantoonbaar stiller wordt rond de luchthaven. En de Onderzoeksraad voor Veiligheid doet geen nader onderzoek naar de trambotsing op de Erasmusbrug bij Rotterdam op 22 juli. Daarbij reed een tram tegen een andere stilstaande tram. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De OVV vertrouwt op het onderzoek dat de RET zelf uitvoert. Het weer tot slot. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal nog een beetje motregen vallen. Elders is het droog, maar grotendeels bewolkt. Het wordt 19 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Vannacht is het droog met wolkenvelden en opklaringen. In de kustprovincies waait een matige zuidoostenwind. En de temperaturen variëren tussen de 15 en 18 graden. Morgen, Prinsjesdag, zijn er in het zuiden, midden- en oosten periode met zon. Daar wordt het regionaal zomers warm, met middagtemperaturen tussen 24 en 27 graden. Aan de kust is het bewolkt en kan er later in de middag een buitje vallen. Bij 21 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 90 kilometer file in het zuiden van het land. 10 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt de Ridderkerk. 10 minuten op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Daar rijdt het langzaam over 5 kilometer tussen Noorderloos en Werkendam. Klein kwartiertje vertraging.

0: Van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
7: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: Roses hoorde je zojuist met We Just. En dat was dan eigenlijk een 12-inch versie wel ervan, kan ik zeggen. Daarmee komen we in het tweede uur aan van deze aflevering van Afslag LVC. Goedemiddag, lieve vrienden. En welkom in het tweede uur. Tot aan de klok van 6 uur is er nog deze Afslag LVC. Met straks nog verkeersinformatie. We kijken nog een keer in de agenda. We hebben het streeknieuws natuurlijk nog voor je rond 5:30. En we kijken ook nog op de beurs voor je. Dat gaan we ook nog doen. En voor de rest veel muziek. Zometeen trouwens ook een leuke mashup. Dat is een mix van twee of meer plaatjes. Die werd verzorgd door Alex Evans, de man achter Future Records Original Mixing en Mashups. Je hoort hem ook elke zaterdagmiddag tussen 5 en 6 bij Omroep Land van Kuik met zijn café Future Records Mix. Nou, hij heeft er wat nieuws, hoor. Ja, hij heeft er wat nieuws. Daar gaan we zo even aandacht aan besteden, want dat is zeker de moeite waard. Maar eerst even wat muziek alvast om mee van start te gaan. Dit is deel 2 van Afslag LVC.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: Heaven 17 op je radio en Temptation hoorde je zojuist hier een afslag LVC. Dat werd in de jaren 90 nog een keertje overgedaan als dance mix. En toen verscheen er ook een nieuw album met die dance mix daarop inderdaad. En ook wat oude tracks van ze. En dat album dat heette Higher and Higher. Dat kwam dus volgens mij in 92 of zo uit. Of in 91. Iets in die contraille, zoals dat heet. Goed, we gaan even kijken naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Want ja, daar wordt wat gereden natuurlijk. Hè. Dus dan moeten we even kijken hoe het allemaal loopt op daar. 50, daar loopt het in ieder geval niet. 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Veghel Noord en afrit Eerde. En 10 kilometer stilstaand verkeer tussen... Nee, dat is niet waar. Daar rijdt het nog wel. 10 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. En nog eens 5 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen de Julian Ewaldbrug en afrit Sint-Oederode. Dan de A59. Daar heb je 5 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen afrit Nuland en knooppunt Hintham. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.
1: Het komende uur luister je naar Afslag LVC met Jan Deben.

0: Lekkere vrolijke disco-dun is het. Hè? Hier had Earth and Fire eigenlijk de prog-rock jaren achter zich gelaten. En dat ingeruild voor de disco-periode, zeg maar. Daar was op dat moment toch wat meer geld te halen. Eind jaren 70, begin jaren 80 was dat. En die Journey Kagerman, och ja, we hebben haar net zien hemelen, hè, eigenlijk. Ja, ze heeft ons net verlaten op het aardse, zeg maar. En ja, die Journey Kagerman, die had natuurlijk toch wel veel betekend ook voor de muziek. Voor de muzikanten in Nederland, moet ik zeggen. Niet per se voor de muziekindustrie, maar wel voor de muzikanten. Zij zorgde er bijvoorbeeld met haar stichting Konamis ook voor dat muzikanten en bandleden die ergens staan te spelen ook gewoon daadwerkelijk betaald gaan worden. Hè? Dat is natuurlijk ook wel goed dat dat eens een keer gebeurt. Die mensen staan er ook niet voor niks natuurlijk. Iemand die ook heel creatief bezig is met muziek, dat is onze Alex Evans. Ja, die ken je misschien niet bij naam per se, maar je hoort hem wel elke zaterdagmiddag tussen 5 en 6 bij Omroep Land van Kuik. Als een van de mixers van de weekendclub, namelijk in zijn café Future Records Mix. En Alex had ook al wat nieuws geknutseld, want ja, die man die bruist van de creatieve ideeën. Dus ik moet hem toch ook eventjes voorbij laten komen in deze aflevering van Afslag LVC. Hij heeft namelijk een hele mooie mashup gemaakt. En een mashup, lieve mensen, dat is natuurlijk een mix van 2 of 3 platen die eigenlijk in elkaar overlopen en gewoon met elkaar verweven zijn. Nou, wat denk je van Dirty Diana van Michael Jackson, samen met Is Dit Alles en De Bom van Doe Maar. Ja, en dat kan allemaal gewoon in 1 plaatje. Ga luisteren naar Future Records en de Doe Maar Vies Diana mashup.
1: Future Records

0: close.
1: Is it alles?
2: Future Records.
3: Origineel. Ja, original mixing, dat kan je wel zeggen. Hoe origineel wil je het hebben, zeg? Jeetje, de Doe Maar Vies Diana mashup van Alex Evans, oftewel Future Records. Je kan dit en nog veel meer mashups en mixes vinden op futurerecords.nl. En als je denkt van ja, ik ga dat helemaal niet opzoeken, dan kan je er ook gewoon lekker naar luisteren. Elke zaterdagmiddag tussen 5 en 6 bij Omroep Land van Kuiken. Dan hoor je de Café Future Records. Mix dan inderdaad. En het kan een jaren 80 of jaren 90 mix zijn. Ligt er een beetje aan, hè. En dat zit vol met nieuwsfragmenten, filmfragmenten ook en dat soort dingen. Dus ja, volgens mij hoorde ik laatst goede tijden, slechte tijden voorbij komen zelfs. Dat kan ook allemaal. Veel origineler wordt het niet, dat beloof ik je. Goed, wat gaan we doen? Zometeen I've Been Waiting for a Girl Like You. Dat is altijd heel lief, hè, als ze dat tegen je zeggen, hè, als vrouw zijnde. Dat is dan Foreigner die daarover zingt. Maar eerst kijken we in de agenda van het Land van Kuik.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Agenda.
6: Vrijdag 25 september is in Theater De Weijer in Boksmeer de voorstelling Gevangen in mijn brein te zien. De voorstelling begint om 7:15 aan de Raadsingel 1. Het theaterstuk gaat over de ingrijpende gevolgen van niet aangeboren hersenletsel voor een echtpaar. Na afloop is er gelegenheid om met de makers in gesprek te gaan. De voorstelling duurt ongeveer 45 minuten en een kaartje kost €18. Zaterdagavond 26 september klinkt er vanaf 8 uur flamingo-gitaar in de Beeldentuin aan de Kerkstraat 1 in Kuik. Gitarist Manito verzorgt daar een bijzondere vollemaansconcert. Zijn muziek is geworteld in de Romani-traditie en wordt gekenmerkt door virtuoos en intens gitaarspel. Een romantische avond dus met muziek en de mystiek van de volle naan. De entree bedraagt €15 contant te betalen bij de kassa.
5: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: toch, hè? Ja. I've been waiting for a girl like you. Ja, nou, misschien komt ze zometeen wel thuis van de werk. Hè? Dat zou zomaar kunnen. Zometeen verder met jou van Yves Berendsen en Emma Heesters. Maar eerst het streeknieuws van 17:30. Daar zijn we alweer aan toe, mensen.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. MAV 81 heeft zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Misker/ENO verloren met 33-28. De ploeg uit Mil stond bij rust nog voor met 13-15, maar ENO draaide de wedstrijd in de tweede helft om. MAV 81 speelt op zaterdag 19 september om 19:45 tegen Voorholte in Sporthal De Tulp in Voorhout. Mille Sweert heeft het theaterseizoen 2026 tot 2027 officieel geopend. Inwoners ontvingen de nieuwe theaterkrant met het programma, dat ook online te vinden is. De eerste grote show is op woensdag 30 september... wanneer Rob Kems zijn voorstelling over Jacques Brel presenteert. Meer informatie is beschikbaar op de website van Mille Sweert. Een scooterrijdster is maandagochtend gewond geraakt bij een val op het fietspad langs de N321 bij Linden. De vrouw viel zonder andere weggebruikers in de buurt. Automobilisten hielpen haar en een ambulance bracht haar voor controle naar het ziekenhuis. De ernst van haar verwondingen is nog onbekend. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanavond kan vooral in het oosten lokaal nog een beetje motregen vallen. Elders is het droog, maar grotendeels bewolkt. Het wordt 19 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Vannacht is het droog met wolkenvelden en opklaringen. In de kustprovincies waait een matige zuidoostenwind. En de temperaturen variëren tussen de 15 en 18 graden. Morgen, Prinsjesdag, zijn er in het zuiden, midden- en oosten periode met zon. Daar wordt het regionaal zomers warm. Met middagtemperaturen tussen 24 en 27 graden. Aan de kust is het bewolkt en kan er later in de middag een buitje vallen. Bij 21 tot 24 graden.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus, afslag LVC, maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

lekker disco-flavor over deze plaat ook wel heen eigenlijk. Hè? Ja, Emma Heester samen met Yves Berendsen en Alleen met jou. 2024 was alweer afkomstig. Is alweer een tijdje geleden ook, lieve vrienden. Hè? Ja, goed, we gaan verder in de show, want we hebben nog genoeg te doen. Je krijgt nog een keertje het verkeer zometeen. Alleen mijn feed deed het niet. Dus dat wil zeggen dat ik niks op mijn schermpje had staan wat betreft verkeersverstoringen, zoals dat heet. Dus dat bewaren we voor dadelijk. We kijken ook nog op de beurs. Maar we hebben eerst nog muziek van The Tubeway Army. Ja, en Our Friends Electric. Nou, kijk op je nachtkastje, zou ik zeggen.

0: aan Red Red Wine, jongen. Je hebt geluisterd naar UB40 hier in Afslag LVC met Red Red Wine. Is lekker voor bij het eten ook, kan ik je zeggen trouwens, om mee te beginnen, zeg maar. Dan kijken we nog één keer naar het verkeer. Dat had ik je beloofd. Inmiddels kan ik die informatie ook weer verkrijgen. Dus dat is ook wel weer lekker, hè. Op de A12, 3 kilometer, langzaam rijdt het verkeer. Tussen knooppunt Grijshoort en afrit Eerde. Afrit Ede heet dat, weet je, om precies te zijn. Ede is dat, geen Eerde, nee. Dan de A50, daar heb je 2 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En 6 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 2 kilometer langzaam rijden tussen Veghel Noord en afrit Eerde. Daar wel, ja. Goed, dan de A59 tot slot. Daar heb je 4 kilometer langzaam rijden verkeer tussen afrit Nuland en knooppunt Hintham. En dat waren ze.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: met enige regelmaat voorbij hier bij Omroep Land Verkuik. Ja, wanneer niet, hè, zou je bijna zeggen. ABBA hoor je zojuist in afslag LVC met The Eagle.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
0: Ja, en dan komen we nu aan bij het moment waarop alle beleggers wel zo'n beetje wachten elke dag wanneer zij luisteren naar afslag LVC. We kijken even naar de beurzen, hoe het daar is afgelopen vandaag. Of wat er op dit moment nog loopt, hè, natuurlijk, want in Amerika zijn ze natuurlijk nog wel even bezig. De AEX die sloot op 1097,8 punten en we vertrokken van 1098,8. Dat betekent 0,1% in de min. Dan de FTSE 100 in Engeland die sloot op 10.698 punten. Dat is 0,4% in de plus, dus die hebben iets van vooruitgang geboekt vandaag. Dan Amerika, de S&P 500 staat op dit moment op 7629 punten. Dat is 0,4% in het rood. En de Nasdaq staat op dit moment op 26.225 punten. Eveneens 0,4% in de min. Dan kijken we nog even naar de edelmetalen. Voor goud betaal je op dit moment $4288,60. En voor voor zilver betaal je $63,34. En deze prijzen die zijn per troy ounce. En dan tot slot kijken we nog eventjes naar de crypto. Een bitcoin doet op dit moment $78,520. En voor een ethereum betaal je $2,505.
2: De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
0: Nou ja, dan gaan we er maar meteen een einde aan bakken, want deze plaat is vrij lang, maar wel heel mooi en toepasselijk om eruit te gaan. Na de beursinformatie inderdaad. Tot zover deze aflevering van Afslag LVC, lieve vrienden. Morgen dan ben ik er weer tussen 4 en 6 met een nieuwe aflevering, dan op dinsdag natuurlijk. Zometeen na 6 kun je gaan luisteren naar Rotte Atoon en zijn Tropical Vibes tussen 6 en 7, tropische klanken op je radio. En van 7 tot 9 hebben we dan nog Jan van de Broek met De Wonderjaren. Nou, zoals gezegd, ik ben er morgenmiddag weer tussen 4 en 6 met een nieuwe Afslag LVC. Veel plezier met Money van Pink Floyd. Fijne avond, tot morgen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Start de motoren.
4: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
5: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
6: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
7: Truck Run Boxmeer.
5: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
6: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het land van Kuik.
5: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
6: Rijd je weer met ons mee?
8: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website. Omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedenavond. Deze week verschijnen 33 verdachten van het recente geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. De zaken zijn verdeeld over 3 dagen, 15, 16 en 17 september. De rechters beslissen over het voortduren van de voorlopige hechtenis. Volgens ANP wordt de uitspraak telkens de volgende ochtend bekendgemaakt. Rusland heeft een droneaanval uitgevoerd op een Oekraïense trein richting Warschau, waarbij geen gewonden vielen. Europese leiders reageerden verontwaardigd. NAVO-baas Rutte noemde het wanhopig, terwijl de NAVO worstelt met een passend antwoord op de toenemende hybride Russische aanvallen. Bij een vliegtuigongeluk, net over de Duitse grens bij Roermond, zijn 3 mensen omgekomen. Het vliegtuigje vertrok vanmorgen vanuit de vliegschool Hilversum. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Ooggetuigen zagen dat het toestel ongebruikelijk laag vloog, waarna het met hoge snelheid neerstortte in een veld. Details over de bemanning zijn nog niet bekend. Een 19-jarige man uit Delft is aangehouden op verdenking van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en aangerand. De politie hield hem aan tijdens een surveillance omdat hij aan het signalement voldeed. Onderzocht wordt ook of hij betrokken is bij 4 eerdere incidenten in de Delftse Hout. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog 90 kilometer file in het zuiden van het land. De meeste vertraging heb je onder andere op de A16, Breda-Rotterdam. Bij de Drechttunnel is een ongeluk gebeurd. Bergingswerkzaamheden houden daar nu 1 tunnelbuis dicht. 40 minuten vertraging. 10 minuten op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Berkendam. Op de A58 Eindhoven-Tilburg 10 minuten vertraging bij Moergestel. En een klein kwartiertje oponthoud bij Tilburg Reeshoven als je over de A58 vanuit Tilburg naar Breda rijdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
12: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
13: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
12: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.

Omroep Lonfrekuik. We gaan er weer eerlijk tegenaan. Ik denk dat bij iedereen de vakantie al voorbij is. Dus we kunnen weer gaan swingen. Amigos, ik zou zeggen, we gaan er tegenaan.

Dat was Zenglen met No Dead End. Afgelopen vrijdag zijn een automobilist en een fietser aan het eind van de middag met elkaar in botsing gekomen ter hoogte van de Lidl aan de Spoorstraat in Boksmeer. De fietser kwam vanaf de Lidl en wilde de Spoorstraat oprijden. Daarna kwam zij in botsing met een automobilist die over de Spoorstraat reed. De fietser is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en over de verwondingen is verder niets bekend.

0: Willy Colom was dat, met Carmelina. Op zaterdag 19 september vindt er een podium Griffus aan de Grote Straat 18A te Vierlingsbeek een concert plaats van de rockband Memory Lane. Inmiddels voelt spelen in Griffus voor Memory Lane als een echte thuiswedstrijd. 6 muzikanten met een gedeelde liefde voor de mooiste klassiekers uit de jaren 60, 70 en 80 brengen een avond vol puur muziek. Geen medleys, geen poespas en geen meezingfestijn met zwaaiende handen, maar tijdloze nummers, gespeeld zoals ze ooit op de plaat zijn gezet. Griffus is geopend vanaf 8:30 en Memory Lane die start om 9:00. Tickets zijn te bestellen via www.griffus.nl.
1: Relaxen met Tropical Vibes. Rotatoon. Omroep Land van Kaak.

0: Dat was Juan David Grajales met Tingo. Op zaterdag 3 oktober organiseren Heemkundekring Sint-Tunis in Oelbroek en de historische kring Lon van Kuik een avond over het Sint-Tunisse uitgaansleven van vroeger. Het wordt een avond vol herinneringen aan de cafés en discotheken waar het tot in de late uurtjes gezellig was. Vroeger stond Sint-Tunis bekend als het uitgaansdorp van de regio. Overal stonden fietsen en bromfietsen geparkeerd, terwijl taxis en bussen jongeren naar het dorp brachten. De cafés en discotheken stroomden vol en op straat was het een komen en gaan van uitgaanders. Belangstellenden kunnen een toegangskaartje bemachtigen voor de website van Oelbroek of aan de receptie van Oelbroek. Wees er snel bij, hè, want op is op. Aansluitend gaat om 10 uur de voetjes op de vloer, hè, onder leiding van DJ Henry met de muziek van toen. Dus dan wordt genieten op zaterdag 3 oktober.
1: Een beetje lusteloos, depri of zelfs moedeloos? Omroep Land van Kuik brengt de zon in huis. Met Mr. Sunshine himself. Je luistert naar Rotaltoon. Tropical Vibes.

0: dat we aan het einde komen van het programma hier bij Omroep Land van Kuik. Het was Polo Montanes net met Colombia. Amigos, ik zou zeggen, maak er een leuke week van. En hopelijk zijn jullie volgende week weer present bij Omroep Land van Kuik. Amigos, hasta la próxima y adiós.
1: Voetbal, tennis, hockey, bla bla bla bla. Interesseert het je ook geen reet? Rot Atto neemt je mee naar de meest tropische sferen. Dit is Tropical Vibes.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een jaarlijks klimaatrapport dat de uitstoot van broeikasgassen niet langer daalt en Nederland zijn klimaatdoelen voor 2030 en 2040 vrijwel zeker niet haalt. Politieke wisselvalligheid, een overvol stroomnet en vertraagde infrastructuurprojecten worden als voornaamste oorzaken aangewezen. Positief is wel dat de vervoerssector juist betere vooruitzichten heeft. Donald Trump heeft via Truth Social bekendgemaakt dat zowel Oekraïne als Rusland aan hem hebben beloofd elkaars energiedoelen niet meer aan te vallen. Trump stelt dat dergelijke aanvallen de dieselprijzen wereldwijd opdrijven. De belofte is gedaan aan de Amerikaanse president door beide oorlogvoerende partijen. Deze week verschijnen 33 verdachten van het recente geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. De zaken zijn verdeeld over 3 dagen, 15, 16 en 17 september. De rechters beslissen over het voortduren van de voorlopige hechtenis. Volgens ANP wordt de uitspraak telkens de volgende ochtend bekendgemaakt. Rusland heeft een droneaanval uitgevoerd op een Oekraïense trein richting Warschau, waarbij geen gewonden vielen. Europese leiders reageerden verontwaardigd. NAVO-baas Rutte noemde het wanhopig, terwijl de NAVO worstelt met een passend antwoord op de toenemende hybride Russische aanvallen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Maandagavond, we reizen terug naar 1997. Een jaar waarin de mobiele telefoon steeds gewoner werd. Internet zijn eerste grote stappen zette en iedereen een Tamagotchi leek te verzorgen. In de bioscoop zorgde Titanic voor lange rijen en op televisie was Friends niet weg te denken. Muzikaal kregen we Spice Girls, U2, No Doubt en Hanson. 2 uur lang herkenning, herinnering en muziek uit 1997.

0: what you're doing now.
1: In de ochtendradio van eind jaren 90 bestond een opvallend item, de VCD, oftewel de vakantiecontroledienst. Peter Plezier viel in die periode regelmatig in en behandelde het onderwerp op luchtige wijze. Het idee, een vakantieganger die zonder partner op vakantie was, kon blijkbaar wel een extra controle gebruiken. Typische jaren 90 radio met humor, plagerijen en vooral veel ruimte voor fantasie van de luisteraar.
2: De VCD.
3: De VCD. De vakantiecontroledienst.
4: Ik ga eens maar even met iemand anders bellen. Trouwens, er staan geen files. Ja, mocht u denken, waar blijft de verkeersinformatie? Het is gewoon hartstikke rustig in Nederland. Dus vandaag gelijk door met de Wintersport Vakantiecontroledienst. Het gaat over Martin Bruins. Die is zonder zijn vrouw Elze en zijn zoontje Joost op vakantie. Met een stel collega's zit hij in de Belgische Ardennen. Even kijken, Karin en Josette, de secretaresse van het bedrijf waar die werkt, vak stond ons met de vraag of we even wilden controleren of Martin zich wel gedraagt. Dus het gaat om Martin die getrouwd is met Elze. Nou, even bellen met België.
5: Hotel Company Gent, met Carolien, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. U spreekt met Peter Plezier van de vakantiecontroledienst. Ik ben op zoek naar Martin Bruins. Die zou bij u slapen.
5: Ja,
4: ik
5: een momentje. Oké, ik zal hem doorverbinden.
4: Dank u wel.
5: Een klein momentje nog.
4: Ja hoor. Nou, we worden nu doorverbonden. Altijd afwachten natuurlijk. Door een Belg wordt doorverbonden. Ja. Ah. We zitten hopelijk op de goede kamer.

0: Hallo?
1: Hallo, met José.
0: José? Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Met wie spreek ik?
1: Met José, met wie spreek ik?
0: Hallo, je spreekt met Peter Plezier van de vakantiecontroledienst. Ik ben op zoek naar Martin.
1: Oh, Martin is er niet. Die is net eventjes ontbijt aan het halen.
0: Ontbijt aan het halen? Hoezo?
1: Ja, met wie spreek je precies?
0: Met Plezier van de vakantiecontroledienst. En wie ben jij?
1: José.
0: Ja. En je kent Martin?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat doe je daar dan?
1: Nou, ik lag net te slapen voordat jij belde.
0: Ja. Ja, ik heb je wakker gebeld zo.
1: Ja. Ja, ik lag heel lekker te slapen, kan ik je wel vertellen.
0: Ja. Is het gezellig daar?
1: Ja, het is hartstikke gezellig.
0: Ja, dat was mooi. En alleen slapen of ook nog andere dingen?
1: Nou, wat zijn dat voor vragen? Ja, nou,
0: Dat zijn de vragen van de vakantiecontroledienst.
1: Ja, we liggen heel, het is heel gezellig.
0: Ja, liggen jullie in één bed?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja hoor.
0: Oh. En daar heb je geen probleem mee?
1: Nee.
0: Nee. Je weet dat Martin getrouwd is?
1: Nee, maar nee hoor. Nee, die is niet getrouwd.
0: Die is niet getrouwd?
1: Nee, dan heb je de verkeerde.
0: Wat zeg je?
1: Dan heb je denk ik de verkeerde. Ik vind het al vreemd dat je belt, maar dan heb je al de verkeerde, denk ik.
0: Oh, hij heeft niet tegen je gezegd dat hij getrouwd is?
1: Nee, hij is niet getrouwd.
0: Hij is niet getrouwd?
1: Nee.
0: Oh. Nou, ik weet toevallig dat hij wel getrouwd is en een zoontje heeft van 3.
1: Oh.
0: Want zijn vrouw heeft ons namelijk een brief geschreven. Zijn vrouw heet Elze en zijn zoontje heet Joost.
1: Dan hebben we het over dezelfde. Dat weet je heel zeker. Martin, hoe heet hij ook weer? Martin
0: Bruins.
1: Oh ja.
0: Ja, het is wel een beetje een vluchtige relatie, hoor ik. Je weet niet eens achternaam.
1: Ja, nou ja. Ik heb het ook niet over een relatie, maar ik wist ook niet dat hij getrouwd was.
0: Dat heeft hij niet gezegd?
1: Nee. Oh, nou, dat heb ik weer. Nou, daar ben ik mooi klaar mee.
0: Ja, want met een getrouwde man net voor kerst.
1: Ja. Nou, hallo, ga even mij bellen. Ga Martin lekker bellen.
0: Ja, nou, geef hem maar even.
1: Ja, die is er dus niet. Die is het ontbijt aan het halen.
0: Ja, ja nou ja, Wat nu?
1: Ja, wat nu?
0: Ja, wat
1: ik
0: nu?
1: Ik ga weg. Ik ga je niet op liggen wachten totdat jij Martin aan de telefoon hebt, hoor.
0: Nee.
1: Nee.
0: Wanneer is hij terug dan?
1: Want ja, dat weet ik niet. Dat zeg ik net. Ik weet hij is ontbijt aan het halen, maar ik ga...
0: Wil je dan zeggen dat wij gebeld hebben?
1: Nee, want ik ga hem niet meer zien, hoor.
0: Jij?
1: Nee.
0: Ik zou hem toch even confronteren met Elze en zijn zoontje Joost.
1: Nou, ik ga weg.
0: Moet je huilen of niet?
1: Nee.
0: Wat niet?
1: Nee, nou, ik schrik er gewoon van.
0: Maar zo grappig is het ook weer niet.
1: Nee, ik lach ook niet.
0: Nee.
1: Ik schrik er gewoon onwijs van.
0: Ja.
1: Ik ga in ieder geval hangen. Dankjewel, hoor. Dag.
0: José, hallo? José? Wat zeggen we dan, José?
2: Leven van de missie, hey!

In 1997 was Kees Thorn te zien in het VARA-programma Cabaret Staffette. Thorn stond bekend om zijn subtiele taalgrappen en eigenzinnige humor. In zijn optreden speelde hij onder meer liedjes Sandra, Ontharen, Mijn neefje en Misverstand. Een mooi voorbeeld van het soort Nederlandse cabaret dat in de jaren 90 op televisie te zien was.

Sandra. Of hoe je ook heet. Het kan ook Mariska geweest zijn. Of Petra. Of Kim. Of Margreet. Of was het Jolanda. Of Karin. Of toch Sandra. Of Caroline.

dan was een nieuw vennep of Hilversum moord. Ik weet dat ik jou heb gezien, althans duidelijk iets heb gehoord. En vraag.

is toevallig iemand vanavond die Pascal heet. Iemand met een andere meisjesnaam. Hoe heet jij bijvoorbeeld? Hoe? Florence? Dat is toch een meisjesnaam? Een mooie naam ook. Ik had hem wel eens eerder gehoord, in een ander verband. Alleen, Florence, ik zie het ook wel zitten de hele tijd. Florence. Ja, je hoeft niks in je hoofd te halen. Dat het even duidelijk is, gewoon. Deze jongen... Het is een beetje jammer voor jou, ja. Je komt gewoon een beetje voor niks, want deze jongen is al voorzien. Ja, sorry dames, ik zeg net al tegen dingetje. Dat ik al een vriendin heb, al 2 jaar. En dan gaat het heel goed, vooral het eerste jaar was heel mooi. Even niet op de naam komen. Maar ik heb een gedichtje aan haar opgedragen. Ik heb hier een dichtbundeltje. Heb ik een open bundeltje bij me. Om die zo lang te zoeken. Oh ja. Jij stond per ongeluk in mijn adresboekje onder de Z. Daarom heb ik je zo lang niet geschreven. Jeannette heet ze. Maar zei je mijn zus ook.

0: 1997 zorgde de Duitse spellingshervorming voor flinke verwarring. Een rechtbank in de Duitse deelstaat Hessen bepaalde dat de omstreden hervorming voorlopig niet mocht worden doorgevoerd. Uitgevers, kranten, leraren en liefhebbers van de Duitse taal wisten daardoor niet waar ze aan toe waren. De hervorming zou het jaar erop van kracht worden, maar de juridische uitspraak zorgde voor grote onzekerheid.
1: Toen de grote vakantie op zijn eind liep, ontstond er een heftige strijd over de nieuwe Duitse spelling. Merkwaardig eigenlijk, want daar wordt al 30 jaar over gepraat, zonder dat de leerlingen er ook maar iets van gemerkt hebben. Bovendien gaat die nieuwe spelling pas volgend jaar officieel in. Maar nu al wordt de proef begonnen met de nieuwe regels.
2: Völlig überflüssig, braucht ja keiner eine Rechtschreibreform.
3: Ich find's doof, weil die Grammatik ja eh schon so schwer ist.
4: Und das ist aber irgendwie alles so blöd, weil jetzt habe ich gerade so gelernt und meine alte Lehrerin hat gesagt, dass wir schwach sind und dann ist es jetzt doch so und das ist einfach doof.
1: Het zijn vooral de ouders die actie voeren tegen de nieuwe spelling. Er gaat geen week voorbij of er wordt wel een klacht ingediend bij een rechtbank. De stand is nu 7 rechtbanken voor en 6 tegen de nieuwe spelling, die de moeilijke Duitse taal eigenlijk zou moeten vereenvoudigen.
5: Es kann gar keine wirkliche Vereinfachung sein, wenn die Reform vom Umfang her so gering ist. Allerdings ist sie an einigen Stellen einschneidend. Deswegen sage ich, diese Reform ist so überflüssig wie eine Warze, klein, aber schmerzhaft.
1: Het wachten is nu op een uitspraak van het hoogste gerechtshof. Maar intussen organiseren zich ook voorstanders, vooral progressieve leraren.
6: Mich ärgert, dass eine ganz bestimmte Klientel von Menschen sich hinstellt und sagt, wir sind die Eltern, wir sind dagegen. Und wenn Sie genau gucken, was es für Leute sind, dann sind es die, die ganz oben in der Rangskala dieser Gesellschaft sind und es schon immer geschafft haben, irgendwie auch nur im Ansatz demokratische Reformen im Schulwesen zu verhindern. Ja? Es ist für mich eine sehr, sehr späte Rache eigentlich an den Ansätzen von Bildungsreformen der 70er Jahre.
1: Er zijn al bijna 10 miljoen woordenboeken in de nieuwe spelling verkocht. En gaat het allemaal niet door, dan betekent dat een strop van zeker 200 miljoen gulden voor de uitgevers. Maar niemand weet op dit moment waar die precies aan toe is.
7: Ik vind het zeer schwierig. We hebben ook alle schoolbücher jetzt umgestellt. Dat heißt, die kinderen lezen en schrijven jetzt, of zien ook alles in ihren Büchern eben nach der neuen Rechtschreibung. En ik wünsche mir niet, dass das alles wieder rückgängig gemacht wird für die kinderen.

Het eerste uur van de wonderjaren 1997 is voorbij. Eerst is het tijd voor het nieuws, maar daarna gaan we gewoon verder met nog een uur muziek uit dat bijzonder jaar. Van Tamagotchi tot Titanic en van grote pophits tot de eerste stappen op internet. Blijf bij Omroep Land van Kuik, want na het nieuws gaan we terug naar het nieuwe tweede uur van 1997.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
6: Dichter bij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond. Het kabinet neemt pas in het voorjaar een beslissing over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schreef dit in een brief aan de Tweede Kamer. Het planbureau voor de leefomgeving toonde vandaag aan dat er nog een grote kloof bestaat tussen de ambities en het beleid om in 2040 een broeikasgasvermindering van 90% te realiseren. Het brede oriëntatiejaar op het mbo wint aan populariteit. In 2019 kozen 279 studenten hiervoor. In 2023 waren dat er 747. Studenten verkennen tijdens dit jaar verschillende opleidingen en bedrijven. Bij Nimeto Utrecht kiest bijna 20% voor het oriëntatieprogramma, dat tegenwoordig een half jaar duurt, waarna studenten zonder vertraging kunnen instromen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een jaarlijks klimaatrapport dat de uitstoot van broeikasgassen niet langer daalt en Nederland zijn klimaatdoelen voor 2030 en 2040 vrijwel zeker niet haalt. Politieke wisselvalligheid, een overvol stroomnet en vertraagde infrastructuurprojecten worden als voornaamste oorzaken aangewezen. Positief is wel dat de vervoerssector juist betere vooruitzichten heeft. Donald Trump heeft via True Social bekendgemaakt dat zowel Oekraïne als Rusland aan hem hebben beloofd elkaars energiedoelen niet meer aan te vallen. Trump stelt dat dergelijke aanvallen de dieselprijzen wereldwijd opdrijven. De belofte is gedaan aan de Amerikaanse president door beide oorlogvoerende partijen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Start de motoren.
8: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
9: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
10: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
11: Truck Run Box Meer.
9: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
10: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
9: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
10: Rijd je weer met ons mee?
12: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs-kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
13: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
12: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Omroep
2: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

is voorbij en de wonderjaren 1997 gaan verder bij Omroep Land van Kuik. We zijn aangekomen bij het tweede uur en er staan nog steeds volop muziek uit dit bijzondere jaar klaar. Een tijd van cd-spelers, videobanden, mobiele telefoons en voorzichtig kennismaken met internet. En natuurlijk ontbreken de grote hits uit 1997 niet.

0: De mooiste herinneringen, muziek en unieke opnames van weleer. De Wonderjaren met Jan van den Broek. Omroep Land van Kaak.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Op kerstavond 1997 was er een extra uitzending van het NOS-journaal. Een Boeing 757 van Transavia raakte tijdens de landing op Schiphol van de baan en kwam in het gras terecht. Aan boord waren op dat moment 240 passagiers. Het incident zorgde voor grote onrust en trok die avond veel aandacht in het nieuws. Een gebeurtenis die voor veel mensen de kerstavond van 1997 een andere lading gaf.
1: Goedenavond, dames en heren. Groot alarm vanavond op Schiphol. Rond 11:45 is een Boeing 757 van Transavia met 240 inzittenden bij de landing van de baan geraakt. De passagiers hebben allen het toestel kunnen verlaten. Er is slechts sprake van enkele lichtgewonden. Het toestel was afkomstig van Las Palmas op de Canarische eilanden. Er ontstond brand die snel kon worden geblust. Onmiddellijk na het ongeluk is het rampenplan in werking gesteld. Behalve de brandweer van Schiphol zijn ook brandweerkorpsen uit de omgeving uitgerukt. Tijdens het landen waaide het hard, windkracht 8 tot 9. Het toestel, afkomstig van de Canarische eilanden, kwam met zijn neus naast de baan terecht. Er brak brand uit in het hoofdlandingsgestel, een brand die snel kon worden geblust. Dit zijn de eerste beelden die we zojuist hebben ontvangen van Schiphol. Het gaat om vlucht HV462 uit Las Palmas. Aan boord waren 240 passagiers en 8 bemanningsleden. De brand kon snel worden geblust. Iedereen kon het toestel verlaten via de glijbanen die uit de nooduitgangen komen. Er zijn slechts 5 lichtgewonden. Zij zijn naar het VU-ziekenhuis overgebracht. De andere passagiers worden op Schiphol opgevangen. Ze zijn met bussen overgebracht naar het hoofdgebouw. De Zwanenburgbaan is helemaal afgezet na het ongeluk. Wat de gevolgen zijn voor de vluchten van morgenochtend is nog onduidelijk. Er landen trouwens rond deze tijd nog 3 vluchten uit Las Palmas op de Canarische eilanden. Schiphol, nog de marechaussee, heeft iets meegedeeld over de toedracht van het ongeluk.

0: In Leeuwarden kwam in 1997 de 30-jarige Meinder Tjoekert om het leven. Hij werd door vier jongens geschopt nadat hij hen had aangesproken op hun gedrag. De zaak zorgde voor veel maatschappelijke verontwaardiging. Uiteindelijk konden de rechters niet vaststellen wie de dodelijke schop had gegeven, waardoor de daders voor de dood niet werden veroordeeld. De zaak werd een symbool voor zinloos geweld.
1: We zijn bij elkaar gekomen om stil te staan bij de dood van Manuel Ramon Vetter. 32 jaar in de leeftijd gestorven in Leeuwarden. Dus onder de bevolking van Leeuwarden en daarbuiten een groeiende golf van verontwaardiging ontstaan over zijn gewelddadige dood. Hoe kunnen we accepteren dat iemand in de bloem van zijn leven beroofd wordt van zijn toekomst? Wat moeten we antwoorden? Om klappen op te lopen of erger? Je past geen makkelijke manier om de stad te verdienen. En ons laten inspireren door de mensen van de grote mond en het asociale gedrag en de gewelddadige inslag. Er wordt deze dagen veel gesproken over veiligheid en onveiligheid in Leeuwarden. Is die de samenleving normeert, maar dat we dat vooral zelf moeten doen. Wij, de bewoners en gebruikers van deze stad, zijn degene die haar maar nodig stellen en handhaven.

0: In 1997 kwam er in België een enorme klap voor de werkgelegenheid. Renault besloot de assemblagefabriek in Vilvoorde te sluiten. Daardoor verloren ongeveer 3100 mensen hun baan. De sluiting leidde tot grote protesten en zorgde voor veel discussie over de toekomst van de Europese auto-industrie. Voor de werknemers en hun gezinnen betekende het vooral grote onzekerheid over hun toekomst.
1: Een arrogante en verbijsterende beslissing zonder precedent. Renault Vilvoorde gaat op 31 juli dicht. Meer dan 3000 man worden afgedankt.
2: Ja, hier de sfeer is een beetje gelaten, tegelijkertijd ook woest. De mensen weten eigenlijk niet goed wat hen overkomen is.
3: Meneer de minister, we komen bij u. De harde wetten van het kapitalisme slaan toe, niet alleen in Wallonië, maar ook in Vlaanderen.
4: Ja, het is zo dat de beslissing die genomen is onaanvaardbaar is en onverklaarbaar is, want

0: Op 23 maart 1997 kwam het bij Beverwijk tot een afgesproken treffen tussen harde kernen van Feyenoord en Ajax. De confrontatie liep volledig uit de hand. Ajax-supporter Carlo Picorni werd tijdens het geweld doodgeslagen. De gebeurtenis werd bekend als de slag bij Beverwijk en geldt als een van de ernstige voetbalrellen uit de Nederlandse geschiedenis.
1: De veldslag bij Beverwijk vindt zijn oorsprong een maand eerder. Langs de A10 treffen de twee supportersgroepen van Ajax en Feyenoord elkaar. De clubs komen die dag niet tegen elkaar uit. De Feyenoord-supporters zijn op weg naar Volendam en worden op de A10 opgewacht door de Ajax-hooligans.
2: Ja, we zijn ingeslagen van gewone burgers. Die hebben wel veel elementen, maar ik denk dat ondoenlijk is om op dit moment.
1: De politie weet ter nauwernood een confrontatie te voorkomen. Er worden geen arrestaties verricht, omdat de politie bang is dat de zaak anders zal escaleren. Lijfelijk geweld blijft uit. Wel is er het nodige verbale geweld.
3: Nou, die Amsterdammers stonden ons op te wachten. En toen kwamen wij eraan. Maar ja, het zijn gewoon, ja, mietjes. Ze hebben ons weken van tevoren gebeld. Ze stonden klaar voor ons. We waren met minder dan hun. Gingen ze zwaar op de vlucht.
1: Het zijn deze uitlatingen die bij de Ajax-hooligans kwaad bloed zetten. De fans willen niet publiekelijk voor mietjes worden uitgemaakt. De harde kernen van beide groepen spreken nogmaals met elkaar af. Zondag 23 maart. Met mobiele telefoons worden de supportersgroepen naar elkaar toegepraat. De politie volgt op afstand. Op een weiland naast de Zwarte Markt in Beverwijk vindt een bloedige confrontatie plaats. Een camera van Rijkswaterstaat is een stille getuige. Bij de veldslag vallen tientallen gewonden. Carlo Picorni, een oud-gediende die al lange tijd niet meer tot de harde kern behoort, overleeft de veldslag niet. De confrontatie duurt maar een paar minuten. De politie komt te laat en kan alleen nog wat wapens in beslag nemen. Er worden geen arrestaties verricht.

daarmee komen de wonderjaren 1997 op Omroep Land van Kuik ten einde. Twee uur vol muziek, herinnering en herkenning uit een bijzonder jaar. Bedankt voor het luisteren. Eerst het nieuws en daarna gaan we natuurlijk de avond verder hier op Omroep Land van Kuik. Tot volgende week.

een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. Het OM heeft celstraffen tot 6 jaar geëist tegen 4 Nederlandse verdachten die thuise vrouwen seksueel uitbuiten. 11 vrouwen werden als slachtoffer geïdentificeerd. Een Zwollenaar wordt als speel gezien van het netwerk. Nog 13 anderen staan terecht. De overige strafeisen volgen donderdag en begin oktober. Het Europese parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa om de banden tussen beide volksvertegenwoordigingen te versterken. Dit past binnen de toenadering tussen Brussel en Ottawa. De Canadese premier Mark Carney toonde dit weekend interesse in een geassocieerd lidmaatschap van de Europese Unie. Het parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de EU. Het kabinet neemt pas in het voorjaar een beslissing over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schreef dit in een brief aan de Tweede Kamer. Het planbureau voor de leefomgeving toonde vandaag aan dat er nog een grote kloof bestaat tussen de ambities en het beleid om in 2040 een broeikasgasvermindering van 90% te realiseren. Het brede oriëntatiejaar op het mbo wint aan populariteit. In 2019 kozen 279 studenten hiervoor. In 2023 waren dat er 747. Studenten verkennen tijdens dit jaar verschillende opleidingen en bedrijven. Bij Nimeto Utrecht kiest bijna 20% voor het oriëntatieprogramma dat tegenwoordig een half jaar duurt, waarna studenten zonder vertraging kunnen instromen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. MAV 81 heeft zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Misker/ENO verloren met 33-28. De ploeg uit Mil stond bij rust nog voor met 13-15, maar ENO draaide de wedstrijd in de tweede helft om. MAV 81 speelt op zaterdag 19 september om 19:45 tegen Voorrotte in Sporthal De Tulp in Voorhout. Mille Sweert heeft het theaterseizoen 2026 tot 2027 officieel geopend. Inwoners ontvingen de nieuwe theaterkrant met het programma, dat ook online te vinden is. De eerste grote show is op woensdag 30 september... wanneer Rob Kemps zijn voorstelling over Jacques Brel presenteert. Meer informatie is beschikbaar op de website van Mille Sweert. Een scooterrijdster is maandagochtend gewond geraakt bij een val op het fietspad langs de N321 bij Linden. De vrouw viel zonder andere weggebruikers in de buurt. Automobilisten hielpen haar en een ambulance bracht haar voor controle naar het ziekenhuis. De ernst van haar verwondingen is nog onbekend. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
1: Omroep Land van Kuik.
0: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Ghanese drugswaakhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Onder hen zou de Amsterdammer Desmond C. zijn, die eerder werd gelinkt aan een cocaïnevangst van 11.000 kilo in Antwerpen. De arrestaties volgen op een inbeslagname van bijna 4.000 kilo cocaïne in de Franse haven Duinkerke. Een belangrijke Saoedische oliepijpleiding van 1200 kilometer, de East-West Pipeline, is vrijdag bij een droneaanval geraakt en blijft mogelijk 3 tot 5 weken buiten gebruik. Tegelijkertijd namen Houthi-rebellen de eilanden Groot Hennish en Klein Hennish in de Rode Zee in, waarmee zij controle over cruciale scheepvaartroutes nastreven. Het OM heeft celstraffen tot 6 jaar geëist tegen 4 Nederlandse verdachten die Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. 11 vrouwen werden als slachtoffer geïdentificeerd. Een Zwollenaar wordt als speel gezien van het netwerk. Nog 13 anderen staan terecht. De overige strafeisen volgen donderdag en begin oktober. Het Europese parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa om de banden tussen beide volksvertegenwoordigingen te versterken. Dit past binnen de toenadering tussen Brussel en Ottawa. De Canadese premier Mark Carney toonde dit weekend interesse in een geassocieerd lidmaatschap van de Europese Unie. Het parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de EU. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: een absolute droomsamenwerking. De Colombiaanse superster Carol G bundelt de krachten met niemand minder dan Bruno Mars. Een gloednieuwe duet Still is een prachtige, meeslepende ballad over onvoorwaardelijke liefde, zelfs als een relatie op de klippen zou lopen.
1: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

0: de motoren.
1: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
2: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
3: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
4: Truck Run Boxmeer.
2: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
3: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
2: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
3: Rijd je weer met ons mee?

0: Dit is het nieuws. Goedenavond.
1: Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Paulat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Paulat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een tweede satelliet voor zeemetingen. De Ghanese drugswaakhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Onder hen zou de Amsterdammer Desmond C. zijn, die eerder werd gelinkt aan een cocaïnevangst van 11.000 kilo in Antwerpen. De arrestaties volgen op een inbeslagname van bijna 4.000 kilo cocaïne in de Franse haven Duinkerke. Een belangrijke Saoedische oliepijpleiding van 1200 kilometer, de East-West Pipeline, is vrijdag bij een droneaanval geraakt en blijft mogelijk 3 tot 5 weken buiten gebruik. Tegelijkertijd namen Houthi-rebellen de eilanden Groot Hennis en Klein Hennis in de Rode Zee in, waarmee zij controle over cruciale scheepvaartroutes nastreven. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt al rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
1: Start de motoren.
2: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
3: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
4: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
5: Truck Run Boxmeer.
3: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
4: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Rijd je weer met ons mee?
2: Dichterbij dan je denkt.
6: New truck, big lift.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht.
2: Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Kiss.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

0: De absolute koningin van de funk en soul, Chaka Khan, is na haar duet met Snoop Dogg terug met een nieuwe fantastische plaat. In haar nieuwste single Curious Subject duikt ze in de spanning en de intrige van een geheimzinnige aantrekkingskracht. Met Chaka's ijzersterke, herkenbare stem en een heerlijke groove pakt ze ook nu meteen weer in.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
1: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
2: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het land van Kuik.
1: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
2: Rijd je weer met ons mee?

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt al rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits. Come on and do the jail, I'd rock with me. En ook deze.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.